0: brother.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Een zeer goeiemorgen, het is 6 uur nieuws, krijg je van Serafine.
5: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk, collega Louise Buket.
6: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
5: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Al 3000 hectare natuur is verwoest. In de VAR in het zuiden van Frankrijk is de natuurbrand na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd, 6000 mensen werden geëvacueerd. In totaal zette de brandweer 11.000 mensen in, maar toch is 5.700 hectare natuur verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Na twee wedstrijden staan onze Red Panthers en Spanje samen op kop in de groep met 4 punten. Morgenavond spelen de Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee mogen naar de volgende ronde. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opflakkeringen bij zo'n 20 graden.
4: Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
7: Music. Robbe Petitjean.
4: Het valt op, hè? De nachten beginnen weer langer te worden. Het is nog lekker donker buiten. Opstaan op deze 19 augustus met Damiano David.

0: David Guetta en J-Lo, 8 over 6, goedemorgen.
1: Het is woensdag 19 augustus.
0: En ik lees vandaag in de Morgen dat de slechtste Chinese animatiefilm van het moment plots miljoenen waard is. Niu Lai, zo heet die film. En het is echt een heel schattig project. Het is een project van een Chinese mama en zoon. En die hebben 5 jaar vanuit hun woonkamer gewerkt aan die animatiefilm. Het ziet er ook echt uit als het hobbyproject van 2 amateurs. Dus niet denken aan Pixar-toestanden. Het is echt heel crappy gemaakt. En blijkbaar vinden mensen net dat geweldig in deze AI-tijden. Want je zou tegenwoordig aan, weet ik veel, een ChatGPT kunnen vragen van hoe moet ik een animatiefilm maken of help mij of maak hem gewoon. Maar zij hebben dat helemaal met de hand gemaakt. Allee, wel op een computer, maar toch, hè, zelf liggen klikken op die muis en dat zie je eraan. Er is nu zoveel nieuwsgierigheid gecreëerd in China dat Niu Lai het daar beter doet dan The Odyssey en dan Spider-Man Brand New Day. Hoe goed is dat? In Amerika is het megaproces tegen Meta gestart. Dat is het bedrijf achter Facebook en Instagram. Die worden aangeklaagd in 29 Amerikaanse staten. En die beschuldigen Meta, dat is van Mark Zuckerberg, die beschuldigen Meta ervan dat hun apps bewust verslavend zijn voor kinderen. De staten eisen dat de platformen aangepast worden om jongeren beter te beschermen. Maar als Meta de volledige rechtszaak verliest, komt daar ook nog eens een boete bovenop van zo'n $200 miljard. Het proces gaat wel even duren, 5 tot 6 weken. En als je zelf een beetje op Instagram zit, dan weet je dat dat niet enkel verslavend is voor kinderen of jongeren, maar ook gewoon keihard voor volwassenen. En als je daar dan toch ligt te scrollen op Instagram of op TikTok, omdat je helemaal verslaafd bent, dan kom je tegenwoordig blijkbaar Snelle Eddy tegen. Die is opnieuw populair geworden via TikTok, het legendarische typetje van Chris van den Durpel. Een heel nieuwe generatie heeft dus Snelle Eddy ontdekt.
2: Een auto, jongen. Dat is gelijk een vraag. Hier, zeg je door, je ziet, terwijl je niet meer rood.
0: Chris van den Durpel zelf die heeft trouwens ooit gezegd dat hij zijn oude typetjes niet van onder het stof wil halen. Dus de kans dat Snelle Eddy en Camille Spieses en Jimmy B echt terugkomen met nieuwe sketches of zo, die is klein. Maar wie weet. Het is 6:10. Goedemorgen. Hoe ziet jouw woensdag eruit? Mag je altijd laten weten. Je weet hoe, hè. Via de Q-app. Kings of Leon.

is al 19 augustus. Samen eens kijken wat er in de geschiedenis op deze dag allemaal gebeurd is. Eerst naar 19 augustus 2008. Belangrijke dag voor de Little Monsters, want op 19 augustus 2008 kwam het debuutalbum van Lady Gaga uit, The Fame. En daar staan hits op, dat is niet te doen. Just Dance staat erop. Paparazzi staat erop. En Pokerface. Allemaal op die debuutplaat van Lady Gaga uit 2008. Ook op 19 augustus in de geschiedenis, toen werd Afghanistan onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. De vraag is, wanneer was dat, vroeger of later, dan die debuutplaat van Lady Gaga uit 2008? Mag je mij laten weten, vroeger of later? Het is eentje voor de geschiedenisnerds. Dit is DJ Licious.

0: just remind. Forever Young. Nochtans, DJ-licious 42, Milo 45. Is niet piepjong, maar goed, het zit van binnen, hè. Lady Gaga, die is 40, die hoor je zo.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
3: Kan dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, je beweegt met je mee.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
9: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Bring your bottle back bij Issy Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Issy Paris XL.

0: 21 over 6 gepasseerd. En 18 jaar geleden, dag op dag, leerden we Lady Gaga kennen. Onder meer met deze Paparazzi.
1: Dag op dag.
0: Maxine uit Beveren, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robben.
0: Goedemorgen, je bent al lekker vroeg aan het werk. Hè? Wat doe je?
2: Ik ben zelfstandig in groenten en fruit en ik ben onderweg naar mijn klanten voor te leveren.
0: Oké, zijn dat dan van die fruitboxen of echt zo fruit voor in groenten en fruitwinkels?
2: Ja, zo voor in de groenten en fruit, voor in de winkels. Ja, supermarkten, bakkers, slagers, van alles.
0: Ja, je werkt echt in een familiebedrijf ook, hè, Maxine?
2: Ja, inderdaad.
0: Is dat niet altijd moeilijk soms, een beetje pittig? Want wie is dan bijvoorbeeld je baas?
2: Nog altijd mijn ouders, maar wij komen heel goed overeen.
0: Oké, en dan op een bepaald moment, hè, zo gaat dat in een familiebedrijf, neem jij het dan over?
2: Ja, met mijn twee broers, dat is toch de bedoeling.
0: Zalig. Klinkt wel als Succession. Heb je dat ooit gezien, die reeks?
2: Nee, die heb ik niet gezien.
0: Wel, aangezien je in een familiebedrijf werkt, moet je dat zeker eens zien. Dat gaat over een familiebedrijf en wat er allemaal kan mislopen. Maar wel zo heftige shit en niet groenten en fruit. Dus waarschijnlijk bij jullie niet. Maxine, welk fruit ben je aan het leveren vanochtend?
2: Van alles. Ja, noem het maar op en ik heb het mee.
0: Ah ja, appels.
2: Ja.
0: Mandarijnen.
2: Ja, ook.
0: Druiven.
2: Ja.
0: Kokosnoten.
2: Nee, die heb ik niet mee.
0: Voilà, daar heb ik je. Maxine, jij speelt mee met Dag op Dag. Jij krijgt zometeen een aantal gebeurtenissen die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn. Jij moet inschatten of iets vroeger of later was. We beginnen met Lady Gaga, hè, want Dag op Dag, op 19 augustus 2008, kwam haar debuutplaat uit, The Fame. Ook op 19 augustus in de geschiedenis. Best wel een heftigere gebeurtenis, want Afghanistan werd toen onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Maar was dat vroeger of later dan het debuutalbum van Lady Gaga uit 2008?
2: Vroeger.
0: Dat is juist. 1919 al. Toen is Afghanistan onafhankelijk geworden. Tweede opgave. Iets vrolijker. Dag op dag kwam het eerste nummer van Donald Duck Jr. uit. Dat zijn stripverhaaltjes voor de allerkleinste. Met de bekende Donald Duck. Hè. Maar was dat vroeger of later?

0: misschien opnemen in het assortiment. Hè? Doen jullie ook exotisch fruit?
1: Ja, dat doen we ook.
2: Maar ook geen
1: koffers. Maar die hebben we vandaag, ja.
0: Goed, Maxine, salut, Giza.
1: Salut.
0: Dit is de Bouwsa Magnetic. Goedemorgen.

0: Fleming en Meteor. 6:30. Het zit al dagen in ons nieuws, Serafien, die zware brand in de Hoge Venen. Wat is de laatste stand van zaken?
1: Positief nieuws. De brandweer heeft het vuur daar bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk, want ze geraakte daar amper tot bij de vlammen. Het vuur brak in de Hoge Venen vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers en Spanje staan na 2 wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 mogen naar de volgende ronde. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen, een kleintje op de A12 richting Brussel tussen Lommerzeel en het domein Leefdalen. Sta je 4 minuten aan te schuiven. Als je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 4 minuten.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Dorothy's Doordenker.
4: Niet elke lijn hoeft recht te zijn om juist te voelen.

0: niet omdat het ineens de hele tijd regent, dat de zomer gedaan is, hè.
1: De Big Five van de zomer.
0: De vijf beste zomerplaten ever door jou gekozen. En gisteren heeft Hugo voor een plaatje gekozen. Een plaatje met een songtitel. We konden het beide niet zo goed uitspreken.
2: Cielos de hubiera conocido.
0: Gelukkig bestaat er zoiets als Google Translate.
3: Si antes te hubiera conocido.
4: Si antes te hubiera conocido.
2: Cielos de hubiera conocido.
0: Het is 6:55. En je mag van mij een plaat toevoegen die ik wel kan uitspreken. Maar je mag ook iets heel moeilijk kiezen. Wat wil jij toevoegen aan de lijst? Aan de Big Five van de zomer. Jouw ultieme zomerplaat, die is nu welkom.
5: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

ik vind het goed zitten. Ella Langley, de topchef deze week. Choose in Texas. Jij mag zometeen een plaat toevoegen aan de Big Five. De vijf beste zomerplaten ooit gemaakt. Eventueel. Kate Ryan, waarom niet? Die is net aangekondigd vanochtend. Voor het nieuwe seizoen van The Simpsons Mens. Ze heeft al in de Big Five gestaan trouwens met deze Désenchantée. Maar is er uitgegooid. Dus wie weet, Kate terug in de lijst. Ik zou het plezant vinden. Ik zou het ze gunnen. Ik zou het ze ook gunnen dat ze The Simpsons Mens wint. Dit is Justa.

0: Het is kwart voor zeven. Tijd om een heerlijk plaatje toe te voegen aan het heerlijke lijstje. De Big Five. Stijn uit Vorselaar, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen, de zon is aan het opkomen. Ook daar in het mooie Vorselaar. Wat brengt je dag vandaag?
1: Werken, hè. Werken.
0: Werken. Heel veel werken of ça va nog werken?
1: Nee, veel werken, hè.
0: Heel veel werken. En wat doe je dan van werk, als je zoveel moet werken?
1: Ik ben keukenplaatser.
0: Oh, dat is lijkt mij wel een leuke job, nee?
1: Ja, met momenten, hè.
0: Ja, wat is het leukste aan keukenplaatser zijn?
1: Elke keuken is verschillend.
0: Ja.
1: Dus, nooit twee keer hetzelfde.
0: Ja, maar dat klinkt ook als het meest vervelende tegelijkertijd, dat elke keuken verschillend is.
1: Nee. Bandwerk is niet voor mij, dus nee.
0: Ah ja, oké. Okay. Heerlijk. Dus het zijn echt keukens op maat.
1: Yes.
0: Ja, zo gemaakt in België?
1: Nee, dat van.
0: Ah ja, maar ja, dat is ook goed, hè. Daar maken ze ook goede keukens. Zware, Stijn.
1: Yes.
0: Stijn, welke ultieme zomerschijf moeten we toevoegen aan de Big Five?
1: Baila.
0: Hola. Baila. Ja, waarom die?
1: Ja, dat is gewoon tof schijf, hè. Dus opbouwen van de beurs nog, is dat ook ons liedje. Op de Foutje Party was dat ook fantastisch.
0: Ah ja, was je daarbij?
1: Yes.
0: Ah, goed.
1: En de dert wordt het ook meer dan één keer gespeeld.
0: Ja, de baila. Dat passeert al wel eens, hè. En dat helpt wel bij het werken natuurlijk. Goed, je moet er zo meteen ook een plaat uithalen, hè. Even overlopen. Ofwel knal je de ketchup song uit de lijst, want er is maar plek voor 5 platen in de Big Five. Of I Got the Feeling van de Black Eyed Peas. Walk on Water, Milk Inc. We kunnen Bye Bye zeggen tegen de Jonas Brothers. Of tegen Carol G, die is gisteren nog toegevoegd. Wat moet er voor jou uit het lijstje?
1: Ja, ik ga de Jonas Brothers eruit proberen.
0: Oké, waarom?
1: Ja, dat vind ik de minste van de vijf.
0: Ja, niet echt een zomersnummer, zoiets.
1: Nee, ja, voilà.
0: Ah, wel. Jonas Brothers. Bye. En nu even hard gaan, hè. Stijn,
1: yes,
0: doe dat goed daar, hè.
1: Yo, Robbe.
0: Werken. Salut.
1: Yo.

0: zo goed, hè, Pink. A million dreams. Dus 6:55. Goed opletten straks, want...
1: De Q Guestlist. In Madrid.
0: Oh, jawel. Want wat heeft die Shakira gedaan? Die heeft een heel stadion laten bouwen in Madrid, speciaal voor haar shows. En jij kan daarbij zijn. Vervoer is gefixt, overnachting is gefixt, uiteraard. Tapas, die moet je wel zelf voorzien, denk ik. Vandaag de allerlaatste kans om je inner Shakira boven te halen. Dat kan dan zo klinken, hè.
2: Lelo, lele, lele. Lele, lele, lele. Lelo, lele, lele. Lelo, lele, lele. Lelo, lele, lele.
0: Prachtig. Allemaal mensen die Shakira nadoen. Er ligt hier een duo-ticket te blinken naast mij om naar Shakira in Madrid te gaan. 3 finalisten die hier in deze show worden uitgekozen, die maken kans op dat zotte duo-ticket. 2 van die 3 die zijn al gekend en die staan hier vrijdag recht tegenover mij om te strijden. Maar ik heb nog 1 geluksvogel nodig. 1 laatste finalist. Misschien ben jij dat wel. Als je Shakira hoort passeren in de show, stuur dan als de bliksem in de Q-app Shakira. Of doe ze gewoon eens goed na.
2: Lelo, lele, lele. Lele, lele, lele.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Serafien.
3: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Collega Louise Bucket.
4: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
3: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de VAR in het zuiden van Frankrijk is na een maand eindelijk geblust. Het vuur brak op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. En 5700 hectare natuur is daar verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft ook gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
5: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
3: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. En consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk liever promoten. Je hoort Testaankoop.
6: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
3: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een ingebrekenstelling indienen of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, zegt speelster Michelle Struik.
7: Geen man overboord, het is altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
3: De Panthers en Spanje staan na 2 wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 mogen naar de volgende ronde. En rode duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij bij Girona in Spanje. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
2: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem. 47 minuten file rijden. Het is daar ook afgesloten. Richting Antwerpen 15 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En richting Nederlandse grens sta je 10 minuten in de file op de A12 tussen Leugenberg en Poldervliet. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Music. Robbe Petitjean.
2: Een sterrenparade zometeen met Bibi Rexha, met Miley Cyrus en wie weet wel een Colombiaanse godin die binnenkort in Madrid staat. Yeah.

0: lekker wakker worden, Bibi Rexha. Het is 7:10.
1: Het is woensdag 19 augustus.
0: In het nieuws vandaag dat rode duivel Axel Witsel bij Nice in Frankrijk gaat gaan voetballen, een jaartje lang. En Romelu Lukaku die komt ook nog niet meteen naar huis, lees ik. Want thuis, dat is eigenlijk Anderlecht. Daar heeft hij echt zelfs zijn jeugd beleefd. Romelu die heeft nu, net na zijn debuut bij Fenerbahce, duidelijk gemaakt dat als het van hem afhangt, dat hij wel naar huis gaat komen. Want hij gaat 2 seizoenen nog voor het Turks Fenerbahce spelen. En in 2028 zou Lukaku dan terugkeren naar Anderlecht. Dat is dus nog maximaal 2 jaar wachten op Big Rom voor de Anderlecht supporters. En laat ons eerlijk wezen, dat is toch wat Anderlecht nodig heeft op dit moment. Het gaat daar niet goed in de ploeg. Ze zitten daar met heel veel verlies. Als in, ze winnen bijna nooit. Lukaku, die hebben ze nodig. De haven van Antwerpen, lees ik, die krijgt er binnenkort een nieuwe eyecatcher bij. De grootste bijjaard ter wereld die gaat daar gebouwd worden. Een gloednieuw project van Cartoon Natie. Het wordt een bijaard met 81 klokken, 6,5 octaven, dus van laag naar heel hoog. 60 ton zwaar trouwens. En wel geen kerk. Normaal is een bijjaard in een kerk, dat is niet met een kerk daar. En, of Shakira is nog niet voorbijgekomen. Het gaat nog wel gebeuren hoor. Ze staat op 18 september in een speciaal voor haar gebouwd stadion in Madrid. Ik wil gewoon nog even meegeven dat als je ze ergens hoort in deze show, dan moet jij Shakira, Shakira roepen in de Q-app. Zodat jij misschien wel de laatste finalist kan zijn om hier vrijdag te komen meespelen voor dat duo-ticket voor haar show in Madrid. En geloof mij, daar wil je bij zijn. Stromae die vraagt zich iets af. Papa Oute, goedemorgen.

0: ze gaan naar Boston. Ik moet me toch even excuseren. Moet mij excuseren. Bij de supporters van Anderlecht. Ik had gezegd dat die nooit winnen. Ja. Kijk, het ding is, ik draag ze zelf een warm hart toe, die van Anderlecht. En het ging daar nu de laatste jaren niet zo goed meer. Ik ben blijkbaar wat uit de oog verloren, want Carlo uit Zwolle zegt 6 officiële wedstrijden gespeeld dit jaar, 1 verloren, dat is toch zo slecht niet? Nee, dat is waar, dat is heel goed. Robbe uit Sint-Pieterselie zegt zo slecht gaat het niet met Anderlecht. Europees voetbal veiliggesteld tot nieuwjaar. Dat is inderdaad een goed argument. En Niels die zegt ze winnen bijna nooit. Ik denk dat je eens mag kijken naar de uitslagen. Niels, je hebt gelijk. Allee dan, voor jullie. Als kleine troost heb ik zo meteen trouwens een mini beetje beter nieuws. Want de autokeuring die gaat drastisch veranderen vanaf 1 september. Het is niet slecht, vind ik, de veranderingen. Allemaal veranderingen in ons voordeel. Zo meteen overlopen, dat is voor na Dua Lipa.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Maximum Sound. Q Music.

beste stuk van heel het lied, de... Ja, tof, die physical. Ik ben iets vergeten. Eline, die maakt mij er attent op. Niels de Stadsbader is jarig vandaag. Dikke proficiat, Niels. We wensen Niels een jaar vol lekker eten, mooie muziek, liefde. En geen bezoek aan de autokeuring. Want wie doet dat nu graag? Niemand, denk ik. De regels van die autokeuring die veranderen vanaf 1 september. Maar wel allemaal veranderingen in ons voordeel, vind ik. Want je keuringsbewijs dat is voortaan 2 jaar geldig in plaats van 1 jaar. Helemaal top. Je moet je trekhaak niet meer laten keuren. Gevaarlijk, maar handig. En als er problemen zijn, dan heb je vanaf 1 september 2 maanden de tijd om te repareren in plaats van 15 dagen. Dat is ook heel goed, hè? Het verandert natuurlijk de experience niet rond de, naar de keuring gaan. Ik denk dat hij dat een van de meest vervelende ervaringen vindt hier bestaan. Je moet lang wachten, je moet aanschuiven. Je kan in je auto een beetje naar de radio luisteren, maar that's it, hè. En ze doen op de autokeuring iets heel raar, vind ik. Die nemen al je papieren aan en dan zeggen die altijd... Hier, dat papier moeten we niet hebben. En dan denk ik, maar ik kan dat toch niet weten wat jullie allemaal nodig hebben. Dit is jullie job, neem de hele stapel aan. En denk dan voor jezelf van dit papier had hij niet moeten geven. Maar die maken daar dan zo'n ambetant ding van. En dan schuiven die dat zo in mijn schoenen. Van, hé, je had dat moeten weten, dit papier is niet nodig. Zwat, ik sta daar niet graag. Ik ben wel altijd heel blij als mijn auto gekeurd geraakt is. Maar je viert het ook niet, hè. Stel, je auto is gekeurd, dan ga je toch niet zo... Ah ja, ja, dank u wel, meneer. Nee, de autokeuring... We kunnen dat opvrolijken. Volgende keer neem ik een confetti-kanon mee voor wat extra sfeer. Dit is Somber. My body isn't ready.

0: Het is 7:30. Serafine, de lange termijnrente in ons land die staat heel hoog. Hoe zit dat juist?
1: Ze staat op de hoogste pijl sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. En dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft ook gevolgen voor ons allemaal, want woningleningen worden duurder. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. En in de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakten. Het vuur in de Hoge Venen heeft al meer dan 3000 hectare natuur verwoest.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen. Ik heb eerst even een vraag voor jou.
2: Ja,
0: we hebben het over de autokeuring vanochtend. De regels daarvan worden iets soepeler. Jij hebt waarschijnlijk ook een auto, maar in mijn hoofd verplaats jij je altijd met een Q-luchtballon. Want je bent onze vaste ballonvader. Bestaat er iets als een ballonkeuring?
2: Ja, absoluut, want we moeten met onze Q-luchtballon ook jaarlijks naar de keuring. En dan moet echt ook alles nagekeken worden. Hè. De mand, de brander, de ballonstof, alles. En ook de papieren moeten in orde zijn. Dus, en dat kan maar op een paar plaatsen in België. Dus inderdaad, wij ook moeten ook met onze ballon jaarlijks naar de keuring gaan.
0: Maar ik vind het al zo dat er zelfs een paar plaatsen zijn waar het kan. Jonas, wat krijgen we op weersvlak vandaag?
2: Het wordt een grijze regendag vandaag. We krijgen echt wel vaak regen. De meeste regen valt wel over het zuidoosten van het land. De Ardennen, daar kunnen echt wel tientallen liter water per vierkante meter vallen vandaag. Goed voor de natuur, dat wel. En redelijk fris ook. Het wordt niet veel warmer dan 19 of 20 graden. En de komende dagen krijgen we nog meer wisselvallig weer. Ook morgen vrijdag trekken er vaak buien over het land. Tussendoor dan wel langere droge momenten met af en toe en wat zon bij 21 graden. Met het weekend dan zal het toch allemaal wat droger worden met meer ruimte voor de zon. En dan halen we zo'n 22 graden.
0: En die Q-luchtballon die is toch door de keuring geraakt, hè?
2: Ja, absoluut. Het is nog een nieuwe ballon en het ziet er allemaal goed uit. Ja.
0: Goed. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Berchem. 1:13. Het is daar ook afgesloten. En richting Antwerpen nog vertragen. Op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost. 57 minuten sta je daar in de file. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
0: Nu verderop staan met Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Ah, ik moest iets zeggen. Goed. Amai, gênant. De regels van de autokeuring die veranderen vanaf 1 september. We hadden het er net al over, hè. Iets wat niet gaat veranderen is dat ongemakkelijke moment waarop je dat pakketje papier moet afgeven. Dat zei ik daarnet al. Want ik weet dus nooit welke documenten ze bij de keuring allemaal nodig hebben. Dus ik geef een random stapeltje af dat ergens in mijn auto in mijn bakje ligt. En dan hoop ik dat ze alles vinden. Ellen uit Enderleeuw die zegt... Op de groene kaart staat welk document je moet afgeven. Ik weet niet eens wat dat is, Ellen, de groene kaart. En Jolien uit Wilsbeke die geeft mij gelijk. Die zegt, ik snap je helemaal. Tegen mij maakte ze ooit de opmerking. Madammeke, je hebt je rijbewijs gehaald. Dus ik ben in de veronderstelling dat je toch weet welke papieren je hebt en waarvoor ze dienen. Ja, ik weet dat ook allemaal niet. Maggie uit Antwerpen die zegt nog... Er gaat nog iets veranderen bij die autokeuring. Een heel slecht ding. Want tweedehandswagens die moeten niet meer gekeurd worden voor verkoop. Dan weet je dus niet meer wat je koopt. Ja, maar langs de andere kant, als je dan een tweedehandsauto koopt die wel gekeurd is, dan weet je, ze gaan niks verstoppen. Zo meteen Justin Bieber.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: sorry, ik was er net gewoon vergeten praten. Zag die plaat is hier aan, ik moet iets zeggen, maar ik was zo wat. Shakira Isabel Mebarak Ripple, dat is de volledige naam van Shakira die ik net slecht heb uitgesproken. Is nog nergens voorbijgekomen in dit programma, hè, Shakira. Als je ze hoort, dan kan jou dat tickets opleveren voor haar show in Madrid. En dan moet jij Shakira Shakira roepen in de Q-app.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van Teddy Swims. Een teddybeer van een man met de stem van een grizzly. Break up in reverse, zo heet het.

0: Teddy Swims, een break-up in reverse, de autokeuring. Vanaf 1 september moet je om de 2 jaar gaan in plaats van elk jaar. Dat is mega nice, want echt, wat een gedoe. Ik weet ook nooit welke papieren ik moet afgeven. Het autoboekje bij mij is puur chaos. Hè. Daar zitten ook facturen van de garage en zo in. Ik zeg het er allemaal bij, ik geef het allemaal af en dan doen die daar lastig over. Robin uit Aalst, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, dag Robin.
0: Hallo, geef jij ook gewoon al je papieren tegelijk af of weet jij wel zo wat je moet afgeven?
1: Ah, wel, ik hoorde het daar juist wat jij deed en ik doe eigenlijk echt exact hetzelfde. Ik heb ook zo gewoon een zakje in mijn bakje en ik geef het gewoon af en ik hoop gewoon dat alles in orde is. Ja. En ik hoop dat ze er niet te veel drama van maken.
0: Nee, dan doe je daar altijd wel om het hand over. Je hebt vandaag een afspraak bij de keuring, Robin.
1: Ja, inderdaad. Om 12:30 deze middag.
0: Ja, vlak voor de nieuwe regeling eigenlijk. Want als dat nu 11 dagen later geweest was, dan was je goedgekeurd voor 2 jaar. Hoe voel je je nu, nu je dat weet?
1: Ja, wel. Ik was daar juist aan het luisteren en ik ben dat nu te weten gekomen. En nu voel ik mij best kak eigenlijk.
0: Ja.
1: De timing is niet on point.
0: Nee, hoe graag doe jij het in de wachtrij voor de keuring staan?
1: Net zoals iedereen zeker. Absoluut niet graag. Nee.
0: Mag jij zelf rijden? Want mij halen ze altijd uit de auto en dan doen ze het voor mij, omdat ze altijd redelijk snel doorhebben dat ik dat niet ga kunnen. Mag jij het zelf doen? Zo op dat ding rijden en zo?
1: Ik mag het ook niet zelf doen. Ik heb het nog nooit zelf mogen doen. Meestal moet ik zo de walk of shame door die garage doen. En moet ik maar kijken dat die mannetjes aan het werk zijn. En dan denk ik, hopelijk doen jullie werk goed bij mijn auto en krijg ik een groene kaart.
0: Er zijn van die coolio's, waarvan ik altijd denk, wie zijn jullie die dat mogen? Hè? Zo, maar ik denk dat dan zo taxichauffeurs of zo zijn, mensen die echt goed kunnen rijden. Maar die mogen dan zelf rijden, dan ben ik altijd jaloers. En dan denk ik, allee, laat mij dat ook eens doen. Robin, belangrijke vraag. Ga jij door de keuring geraken, denk je?
1: Ah, wel. Sinds dit weekend zit ik wel met een stressje, want ik was op de autostrade aan het rijden.
0: Ja.
1: En er is een speertje tegen mijn ruit gevlogen. Nog nooit iets gehad. En nu heb ik een scheur van 10 centimeter ongeveer.
0: Wacht. Dus, 10 centimeter scheur in je voorruit?
1: Ja. Okay. Ja, inderdaad. Dus ik weet totaal niet, ga ik daardoor een rode kaart krijgen of niet. Ik weet het eigenlijk echt niet.
0: Dus kijk Robin, ik ga je in spanning naar de keuring laten gaan. Er komt hier in de app al van alles binnen.
1: Oh nee.
0: Ja, maar nee, ja. Ik wens je heel veel succes toe. Hoe oud is je auto? Mag ik dat weten?
1: Ja, dit jaar 10 jaar. Dus we hebben niet te vieren samen.
0: Ja, oké. Okay. Goed. En verder goed onderhouden?
1: Zeker. Ik ga jaarlijks naar de garage voor het onderhoud en regelmatig naar de carwash, dus ik verzorg hem wel.
0: Ik wens je heel veel succes toe. Je zal zien wat er gaat gebeuren.

zomerswarmte met Olivia Dean. En ook al is het wat frisjes vandaag, de zomer is nog niet gedaan, hè. Het gaat regenen vandaag, maar dat is positief, je moet dat zo bekijken. Positief voor onze hoge venen, de brand daar is eindelijk onder controle. Positief voor je tuin en voor het waterniveau, dat is allemaal positief. Dit is Calvin Harris, goedemorgen.

0: Dijon.
1: Ja, straks sowieso Shakira. Ze moet wel voorbij komen het komende uur, want het is nog niet gebeurd. Als je ze hoort, dan moet je Shakira, Shakira roepen in de Q-app. En het nieuws van 8 krijg je van Serafine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Collega Louise Bucket.
3: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen. Maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
2: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. En ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook en buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via BeAlert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8% en dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt huilen-geldexpert Chris Sugira.
4: Bijvoorbeeld, u een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
2: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever. Die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
5: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. Daar heb ik gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt op geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het heel lang duren. Ik moet gewoon zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
2: Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Na 2 wedstrijden staan België en Spanje nu samen op kop in een groep. Morgenavond spelen onze Red Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan door. We krijgen een bewolkte dag met zonsbuien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en zo'n 20 graden.
1: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Antwerpen op de E313 tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. 1 uur 31 minuten. Op de E19 richting Antwerpen 12 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je 1 uur en 1 minuut stil tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Het is daar ook afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music. Robbe Petitjean.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran, die hebben jaren gewerkt aan 1 nummer. Of het was gewoon uitstelgedrag. Dat kan ook. Repeat it, zo heet het.

0: Where is the Love? Heel veel liefde in Antwerpen en in Laeken vandaag. Ik zal het even uitleggen.
1: Het is woensdag 19 augustus.
0: 8:10 in de Zoo van Antwerpen is er een nieuw leven. Want de Antwerpse Zoo verwelkomt deze week Bo en Bliss. Het zijn twee flamingo-kuikentjes die daar net geboren zijn. Je kan de kleine Bo en Bliss daar nu gaan bewonderen. Maar disclaimer, als je zoekt naar twee donzige roze bolletjes, flamingo's, die worden niet roze geboren, die worden spierwit geboren. Die kleuren pas roze door de melk van hun ouders, dus misschien gewoon nog een paar dagen wachten. En nog een geboorte in ons land, want we hebben een nieuwe prins. Nieuwe koning van de jungle. Het is niet echt een geboorte, hij is officieel erkend. Want Clément, de buitenrechtelijke zoon van prins Laurent en Wendy van Wanten, is vanaf vandaag prins van ons land. Daar hangen geen taken of verplichtingen aan vast aan zo'n titel. Het is wel heel fancy. Op je 26e plots prins worden. Ik doop hem prins Clément van Wanten-Coburg.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Een hele fijne workshop van Nespresso, want daar kan je gaan koffies maken. Tussen 11 en 3 kan je ijskoffie gaan personaliseren op ons terras. Perfect bij dit weer, ijskoffie. En als je er dan toch bent, kan je meteen blijven hangen voor de mooiste stem van Dilbeek en ruime omgeving Berre. Want die komt naar Joren en Naomi en staat daar vanavond ook op het podium van ons Q-Beach House. Berre is echt de moeite niet missen, die man die heeft een zotte stem.

0: Vanavond aan het Q Beach House. Voor een miniconcert is ze al gepasseerd. Dat vraagt Simon zich af. Ze. Ik denk dat je met ze bedoelt. Want als ze passeert, als je ze hoort, dan moet je Shakira sturen in de Q-app. Of ze nadoen. Allee, dat mag je ook altijd doen. Ik vind dat grappig. Ik vind dat heel leuk.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Topic. Nico Santos en Body. Ik had er net gezegd dat flamingo's roze worden van melk, maar dat kan helemaal niet, want dat zijn geen zoogdieren. Wat ik bedoelde was, de papa en de mama die geven die eten, kleine schaaldiertjes, die rood zien, kreeftjes en zo. En daarom worden die roze. Een brain fart die ik daar had. Jij vraagt je natuurlijk af, heb ik nu niet Shakira gehoord? En moet ik dan niet Shakira Shakira roepen in de Q-app? Absoluut. Dus doe maar, je hebt nog even.

0: Waka Waka. Heerlijk toch? Van ons, Shakira.
1: Q guest list.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Hallo, goedemorgen. Wat moet je ook weer zeggen? Hallo?
3: Shakira, Shakira.
0: Ja, goed gedaan. Met wie spreek ik?
3: Met Shakira.
0: Wat?
3: Ja.
0: Jouw naam is Shakira.
3: Ja.
0: Is dat echt?
3: Ja, dat is echt. Ik meen het echt.
0: Dus jouw naam, je bent ernaar vernoemd dan?
3: Ja.
0: Echt? Dus jouw ouders ergens zo... Hoe oud ben je, Shakira? Mag ik dat weten?
3: Ik ben 23.
0: Dus in 2003, ja, toen was Shakira al heel populair. Hè, toen dachten ze, leuk naam.
3: Ja, klopt.
0: Allee, zot. Heb je ze ooit al live gezien, Shakira?
3: Nee, dus ik ben heel blij.
0: Oké. En ben je al eens in Madrid geweest?
3: Nee.
0: Maar ook niet. Shakira, als jij hier vrijdag staat... Mag ik, moet ik het in het Engels zeggen trouwens? Of hoe spreek jij het zelf uit?
3: Gewoon.
0: Shakira, ja. als jij hier vrijdag staat om te strijden in die finale, hè, voor dat ticket voor Shakira in Madrid, en ik vraag jouw identiteitskaart, dan gaat daar echt Shakira op staan.
3: Ja, ik meen het.
0: Allee, goed, dan gaan we dat testen. Hè. We zien elkaar vrijdag op een schaal van 1 tot 10. Hoe graag wil je gaan, Shakira?
3: Heel graag. Ik zit helemaal te trillen.
0: Allee. Maar ja, dat komt helemaal goed, Shakira. Met die naam moet dat al goed komen. Ik heb nog één kleine vraag voor jou.
3: Ja.
0: En jij gaat dat het beste kunnen, want jouw naam is ook gewoon Shakira. Wil jij ze eens even nadoen?
3: Oeh, ik kan mijn best doen.
0: Ja.
3: Yo-le-le, yo-le-le.
0: Heel goed gedaan, Shakira. We zien elkaar vrijdag hier in onze studio in Vilvoorde. Salut.

0: Ariana Grande, One Last Time. 8:30. Dag 5, Serafie van een zware bosbrand in de Hogevenen. Hoe zit het daar?
1: Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen die vlammen. Er waren enkele heropflakkeringen, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. En de gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. En ook de regen helpt de brandweer, al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. En het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. En Rode Duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen. We hebben net de laatste kandidaat voor onze grote Shakira-contest. Die komt hier veilig staan. Die heet ook toevallig Shakira. Kan jij Shakira nadoen?

0: Prachtig,
1: joh.
2: Gelukkig ben je beter in het weer voorspellen. Wat krijgen we vandaag?
0: Ja, laten we ons daarbij houden. Hè. Dus vandaag toch veel wolken. Het wordt een echte regendag. Hè. We gaan echt wel vaak regen krijgen. Overal in het land, in het zuidoosten van het land, dus in de Ardennen, de Hoge Venen, daar gaat het echt wel veel regenen. Daar kunnen tientallen liter water per vierkante meter vallen. Dat is dus echt wel goed nieuws voor de natuur. En redelijk fris ook. Hè. Vandaag het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. En dan de komende dagen krijgen we nog meer wisselvallig weer. Dus ook morgen en vrijdag gaan we regelmatig buien krijgen. Maar tussendoor zijn er dan wel droge momenten. Af en toe ook eens wat zon bij 21 graden en een stevige wind ook. Maar in het weekend, dan wordt het toch wat beter. En misschien zaterdag nog een paar buitjes, vooral in het westen. Maar zondag, dan zouden we toch overal moeten droog houden met ook wat meer zon. Het wordt zo'n 22 graden. Maar ik denk dat dat betere weer maar voor tijdelijke duur is. Want volgende week, dan zie ik toch opnieuw redelijk wat regen om de weerkaart te staan. Maar dus qua timing, het weekend wat beter. En dat is toch ook wel een goede timing.
2: Ja, ik denk dat de die je net gedaan hebt een soort regenvloek is. Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen. 37 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E34 richting Antwerpen. 31 minuten tussen Oelichem en Ranst. Op de E19, 27 erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En 26 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rums. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Niet elke lijn hoeft recht te zijn om juist te voelen.

0: Chiara uit Hemsen die vraagt: wanneer wordt er bekendgemaakt wie het laatste Sunset-concert zal geven? Ah ja. Dat moet nog bekendgemaakt worden, Chiara. Dat is een goede vraag. Ik ga dat morgen vroeg doen. Ik heb nu geen tijd. Ik ben heel druk. Misschien jij ook.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Ik wil graag weten wat jij doet van werk. Allee, het is te zeggen, ik wil het raden aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw werk. Dus wanneer jij vertelt aan iemand wat je doet, wat is dan die meest gestelde vraag?
1: Q-music. Er is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
2: summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
2: Oké.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Taylor Swift. Het is bijna kwart voor negen.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Pieter Jan uit Alveringen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Ben jij vroeg opgestaan vanochtend?
2: Zoals alle ochtend redelijk vroeg, ja.
0: Oké, hoe laat staat het wekkertje?
2: Rond 7 uur.
0: Ça va,
2: hè? Wat dat voor mij vroeg is, hè?
0: Ja, ja, ik weet het wel. Voor jou wel. Gelukszak, daar kan ik alleen maar van dromen. Pieter Jan, Alveringen, waar ligt dat ergens?
2: Ja, dat is de regio van Veurne. Ja. Veurne, Kokzijde, Achterwesthoek.
0: Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is dat Bachten de Kuppen? Dat
2: zeggen ze. Ja, inderdaad.
0: Wat betekent dat? Want ik hoor dat soms. Wat is dat?
2: Ja, dat is gewoon, ik durf het eigenlijk zelf bijna niet zeggen. Ik denk gewoon de regio.
0: Maar, ah ja, oké, okay, dat is gewoon.
2: De Kuppen is wel de straat achter waar ik woon, dus
0: ah, ja.
2: Dat is wel dichtbij.
0: Oh, voilà, ja. Oké, okay, goed. Bunker op, nu weet iedereen waar je woont, ja. Pieter Jan. Oh, sorry. Wat is de meest gestelde vraag wanneer jij vertelt wat je doet van job?
2: Wel, ik krijg meestal de vraag: wat doe je dan in de winter?
0: Oké, okay, wat doe je dan in de winter? Werk jij voornamelijk buiten?
2: Ik werk voornamelijk buiten, ja.
0: Dus, oké, het is iets zomer-related, dus seizoensgebonden.
2: Klopt.
0: Heeft het iets te maken met planten? Ben je boer?
2: Nee.
0: Oké, heeft het iets te maken met toerisme?
2: Ja.
0: Is het met ijsjes?
2: Nee.
0: Is het met horeca?
2: Nee.
0: Ah ja, wat doe je dan in de winter? Dingen die je... ben je redder?
2: Nee.
0: Nee. Maar werk je aan de zee?
2: Ja.
0: Je werkt aan de zee. Ik heb het niet geraden, Pieter Jan. Dat wil zeggen dat als iemand het wel weet, of denkt te weten, dat hij dat mag laten weten. Ook hoor je zo terug, na Avicii.

0: is bijna 9:50. We zijn even met z'n allen aan het raden wat er hier gedaan wordt als job, hè. Wat Pieter Jan uit Alveringen als job doet. Pieter Jan, misschien eerst even, dan kan je dat in het vervolg zeggen. Bachtende Kuppen betekent blijkbaar achter de IJzer, het hele gebied achter de rivier daar.
1: Ah, oké. Okay. Bij deze weet ik dat dan ook.
0: Ben je oorspronkelijk van de streek? Want je klinkt niet zo heel bijzonder West-Vlaams, vind ik.
1: Nee, ik ben wel van de streek, maar dat is een heel ander verhaal waardoor ik mijn accent kwijtgespeeld ben.
0: Dat is voor een andere keer, Pieter Jan.
1: Ja.
0: Siska vraagt zich af of jij garnaalvisser bent.
1: Nee, maar ik zie ze soms wel passeren.
0: Ah, je ziet ze soms passeren. Oké. Dus je werkt in Oost-Tuinkerken.
1: Kokzijde.
0: Kokzijde, daar zit het ook. En Hilde die vraagt, werk je in een pretpark?
1: Nee.
0: Oké, strandbedjes verhuren zie ik er nog langskomen, dat is het ook niet, hè?
1: Nee, ook niet, maar die kan ik wel zien.
0: En dan zowel Lieven als Steven, er zijn er nog een paar, die vraagt, is hij gokkarverhuurder?
1: Ja.
0: Ah, is het echt?
2: Geen
0: ja. Ah, tof. Gokkars, leuk, hè, Pieter Jan als kind.
1: Ja, zeker en vast. Ik denk dat iedereen dat wel al eens gedaan heeft, hè.
0: Ja, het zal wel zijn. Hoe lang mag je ze huren eigenlijk, als je bij jou langs komt?
1: De meeste huren een half uurtje. Er zijn dappere zieltjes die een uurtje huren, maar de meeste zijn een half uurtje.
0: Ja, een half uur is genoeg, hè.
1: Ja, meestal wel, ja. Het blijft natuurlijk iets zwaar om te trappen, hè.
0: Zeg, gokkaars bij mij. Ik heb een zoontje van bijna 3 jaar oud. Dus ineens, dat is 20 jaar niet in mijn leven geweest. Het concept gokkaar, ineens was dat terug. Het ziet er wel wat anders uit tegenwoordig, hè.
1: Ja, ze worden allemaal moderner en moderner. En ze lijken op de tekenfilms, hè.
0: Ja, en elektronica dat erin zit. Die dingen maken lawaai nu.
1: Ja. De velen krijgen muziek ondertussen aan een motortje om te rijden.
0: Ja, heel, mag ik zeggen... Allee, op zich leuk, hè, dat die optie er is, maar mijn kleine was heel de tijd op een sirene aan het duwen. Dus heel de dijk die wij op en af aan het gaan waren, was hij zo...
1: Ja, het is precies een pretpark als je het soms hoort.
0: Het is heftig, jong. Het is heftig. Ja. Pieter Jan, heel veel succes. Gaan er vandaag gokkaars verhuurd worden of is het een beetje te fris?
1: Het is wat frisser, maar dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè.
0: Ah ja, is dat?
1: Ah ja, maar als het te warm is, zitten de mensen op het strand.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, dus nu moeten ze allemaal op de zeedijk wandelen met hun pulleken aan. Steven, Pieter Jan, liever fijne werkdag gewenst.
1: Dankjewel.

0: drive safe met de go-kart. Niet op mensen hun voeten rijden. Hou je kind wat symptomen op de zeedijk. En veel plezier vooral. Bijna 5 voor 9, straks verdienvraag 10. Tiffany uit Gierle die won gisteren een opblaaszwembad. Als jij je kans wil wagen, voor een prijs die je nog niet kent, stuur dan nu even verdienvraag 10 in de Q-app. En wie weet speel ik straks wel met jou. Ik kan wel even meegeven, het is wel iets sportief.
1: Ja.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Goedemorgen, het is 9 uur. Nieuws krijg je van Serafine.
4: Goedemorgen. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Koning Philip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
5: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Een delfin bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
4: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. In Menen in West-Vlaanderen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd door een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook en er is ook veel geurhinder. Buurtbewoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. En vice-kampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. De Canadese international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen en dat is opnieuw een record voor Union. Bewolkt vandaag, soms buien, mogelijk ook onweer en 20 graden. Ook de volgende dagen is het wisselvallig.
3: En er staan 5 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313, 28 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen, 21 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En 16 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent sta je 13 minuten stil tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Het is daar afgesloten. En richting Brussel op de E19, 11 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Clément en de papa, die zijn blij vandaag. Die kunnen helemaal loco gaan in het foute uur. Zometeen ook wat Royal Family, want er komen 2 Fabiola's aan.

0: goede vettige schijf dit. Fioco en de Spirits in het Foute Uur. Bijzondere dag vandaag voor Stefanie uit Lokeren. Want die mag zo meteen meedoen met Verdien Vraag 10.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
3: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 34 minuten erbij. En op de E19 richting Antwerpen nog een kwartier extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. En 12 minuten aanschuiven op die E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in Schoor en Antwerpen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Verdien. Vraag 10.
0: Stefanie uit Lokeren, jij bent onze topkandidaat van vandaag.
6: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. En het is ook nog eens je verjaardag, Stefanie.
6: Ja, dat klopt.
0: Stefanie, wat vind je het leukste? Meedoen aan dit spel of jarig zijn?
6: Oh, ik vind het eigenlijk al twee wel leuk. Ja. Ik heb al een aantal keer geprobeerd om mee te doen met het spel. Dat is me nog niet gelukt. En dan juist vandaag is echt wel leuk.
0: Ah, op je verjaardag. Kijk eens aan, Stefanie. Heb je toffe plannen gemaakt? Ga je nog leuke dingen doen?

0: Ja, ik ga straks nog richting het Cubitschau.
1: Oh, ook nog? Wat een verjaardag. Ja, Stefanie, ja. Misschien kan je daar dan straks gaan vertellen dat je die vandaag 10 gewonnen hebt vanochtend.
0: Ik hoop het.
1: Als het lukt, dan doen we er zo nog een cocktail bovenop in het beachhouse. Is het goed?
0: Oh, prachtige deal.
1: Prachtig deel, denk het ook. Je krijgt zo meteen 10 vragen, Stefanie, om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij verdient. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag helemaal juist hebt binnen die minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Ah wel, hier gaan we dan. Dit zijn jouw 10 vragen. Wat is de voornaam van de net officieel erkende prins van België?
0: Clément.
1: Hoeveel dagen telt een schrikkeljaar?
0: 366.
1: Welke Belgische striptekenaar creëert een kuifje?
0: Hergé.
1: Hoe heet de kaas die traditioneel gebruikt wordt in een Griekse salade?
0: Feta.
1: Welke Belgische zangeres scoorde een hit met Sensualité?
0: Kate Ryan.
1: Nee.
0: Sensualité. Axelrod.
1: Hoe heet de clown uit It?
0: Ik heb het niet verstaan. Ik heb het niet verstaan.
1: Hoe heet de clown uit It? De film.
0: De clown uit It. Dat weet ik niet. We zijn het hier aan het opzoeken voor mij, hopelijk.
1: Je krijgt van mij een paar seconden extra, omdat ik jou ook niet verstaan had. De clown uit It zoeken we.
0: De clown uit It. Oh, geen idee.
1: IT heet de film It. Oh.
0: The old lady?
1: Nee.
0: Girl? Mia Goat? Nee.
1: Ja, ik geef je een paar seconden extra, maar het gaat niet lukken, Stefanie.
0: Nee.
1: Oh, je was niet slecht bezig. De clown heet Pennywise.
0: Nee.
1: Je had X verstaan, denk ik, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Was ik dat zo slecht aan het uitspreken? Nee, toch? Kijk even naar de jury. Nee. Die zijn dan neeschudden van It, heb je goed gezegd. Oh, Stefanie, je hebt er uiteindelijk 5 juist beantwoord. Je was echt on a roll, maar het is net niet gelukt. Weet je wat? Ik zal dat nog wel regelen. Goed?
0: Ah, dankjewel.
1: Normaal doe ik dat niet, hè? Een troostprijs. Maar omdat dit je verjaardag is en zo, en je komt helemaal naar het Cube Beach House, komt in orde.
0: Nee, dankjewel.
1: Allee, ik ga nu iemand dat in orde laten brengen.
2: Morgen opnieuw. Verdien Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app. Proud to be fout. Q-music. Q-music. Het Foute Uur.

Hit Me Baby One More Time, oftewel het prille begin van Britney Spears. Het Goede Doel, die maakte twee topsingles in de 80s. België, topschijf, nogthans het waren Nederlanders. En dit, samen met René Vroger, mooi nummer over een eigen huis, een eigen plek onder de zon. Dit is het Foute Uur.

0: Q-Falter Radio. Op DAB+, Q-Music.be en in de Q-app.
1: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Serafien.
2: Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoogvenen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig over hoe ze de brand nu verder gaan aanpakken. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als zijn buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Royalty watcher Wim de Handschutter.
3: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van de prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Delphine bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het defilé van de nationale feestdag.
2: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. En de lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort het ACV.
4: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
2: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Het is grijs vandaag met buien en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
1: Als je vanuit Limburg richting Antwerpen moet, dan wacht je beter nog even, want er staat een stevige file richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een uur bijrekenen. Ook op de E19 vertraag je tussen Mechelen-Noord en Rumst 8 minuten en vanaf Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord 5. E34 vertraag je 7 minuten vanaf Oelegem tot Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten en richting Nederland ook 6 minuten tussen Sint-Anne van Linkeroever en Antwerpen-West. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
1: De genomineerden voor de MTV VMA's zijn bekend. Wie zijn de topfavorieten? Je hoort het nu, Sienna Spiral.

The Chainsmokers en Coldplay. De genomineerden voor de MTV VMA's zijn bekend en de te kloppen vrouw is Madonna. Ze is maar liefst 11 keer genomineerd. Wie had dat gedacht? Anno 2026, de Queen of Pop, wederom topfavoriete op de MTV VMA's. Taylor Swift kan er ook veel winnen.

En volgens mij gaat ze ook veel beeldjes mee naar huis nemen. Ariana Grande en Sabrina Carpenter die maken dan weer kans op 7 beeldjes. En de beste mannelijke artiest, qua nominaties komen we pas tegen op de 5e plaats. Maar het is wel een hele goeie. Bruno Mars.

0: Lasse. De gevoelige snaar is geraakt. Bleeding Love van Leona Lewis. Op 27 september trouwens kennen we de winnaars van de MTV VMA's. Zometeen krijg je de nieuwe van Martin Garrix en U2. Scoort die 10 op 10? We zullen zien.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
3: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
2: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
3: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelfs niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Hey, yeah. Maximum. Summer.

Back in Music vinden we jouw mening over nieuwe muziek super belangrijk. En daarom is er dit. Repeat of niet. 3 keer per dag kan jij je ongezouten mening geven in de Q-app. Op andere momenten mag je dat eigenlijk ook altijd doen. Maar tijdens de repeat of niet ben je zeker dat we er naar kijken en dat we er iets mee doen. Een liedje kan zo maximaal 10 keer doorgaan. En bij de 10e keer maken we dan de eindbalans op 9 op 10 of 10 op 10. Dat is een klein verschil, maar er is een verschil. Dus het is zeer belangrijk dat je je van je laat horen nu. 10e en laatste keer Martin Garrix en U2 die hebben een nieuwe single gemaakt. En zo heeft Martin Garrix weer een naam om u tegen te zeggen om op zijn lijstje te zetten. En jij mag er dus nu voor de laatste keer je mening over geven. Repeat of niet voor Fireflies.

9 of 10 op 10. We zullen het nu zien. Repeat of niet. Martin Garrix en U2 en Fireflies. Yves uit Waasmunster is niet akkoord en zegt het is maar een 2 op 10 voor mij. Veel te zagerig. Tine uit Tine. Dat is leuk. Tine uit Tine. Heeft een repeat gestuurd. Klinkt super. 90s nostalgie. Maar dan zo met een hedendaagse upgrade. Eline uit Soersel.

0: Vanessa uit Gent is ongerust. Ze stuurt Matthias, zit jij daar wel veilig aan de zee, want het waait daar precies goed. Ja, ja, Vanessa, we zitten hoog en droog. Zeker wel, maar er staat wel een serieus windje, dat is waar, ja. Aan de zee waait het altijd een beetje mee.
1: Dat is normaal.
0: Ondertussen is het 11:30 en er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat nog altijd in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 30 minuten extra rekenen. Ook op de E34 tussen Oelichem en Ranst 11 minuten bij. E19, 8 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op de A12 vanaf Aartselaar tot de Kleidalaan 5 minuten. Ook op de Antwerpse ring richting Gent 6 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar voor een deel afgesloten. Stel dat je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten. Q

0: altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Dinsdagnamiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
1: summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
1: Oké.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
4: Vikings. Play it smart.
6: Oh, ons cv-fotoboek is er.
7: Mag ik eens kijken?
6: Wauw. Weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
8: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
11: Zee de Vos.
12: Ja, Lemmis.
11: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
12: Ah, de honey mustard. En ja?
11: Zonnebril.
12: Voor de zon?
11: Voor de ribbekjes.
12: Hoe?
11: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: De Vos Lemmis.
14: Maximum. Maximum. Maximum summer.
15: Q-music.

Zeg zo'n nummer om naar te luisteren op de Road 66 met een zonsondergang ergens in Amerika. Geweldig nummer, je gaat het dus extra veel horen. En over een zonsondergang gesproken, LZ Gissel vraagt: Matthias, is de naam al gekend van het laatste Sunset-concert? Nee, Els, maar Robbe gaat het morgenochtend vertellen.

10 augustus is de trouwdatum van Tim uit Dendermonde. En zijn een man, ze zijn vandaag 4 jaar getrouwd en ze zijn nog altijd dol op elkaar. Oh, heel cute. Ja, crazy what love can do. Nu Becky Hill, die ga ik vrijdag zien op Pukkelpop. Alleen het is te zeggen, als ik het haal tenminste, want ze staat al om 3:40 op de Main. En ik kom vanuit Oostende, dus helemaal naar Limburg. Ja, dat wordt sowieso de nipte. Dit is ze samen met David Guetta.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Goedemorgen, je krijgt het nieuws van 11 van Serafine.
4: Goedemorgen. We stonden nog nooit zo open voor een andere job als nu. Bijna 8 op de 10 houden de deur open. Ruim 1 op de 3 van hen zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar. Blijkt allemaal uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Tegelijk denken al maar meer Belgen dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. Vlamingen blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor dezelfde baas werken. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort het ACV.
5: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
4: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort kort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Pretpark Walibi in Waver is een vergunning kwijt voor enkele attracties, zoals de megacoaster, de Conda en de achtbaan Tiki Waka, maar ook voor enkele restaurants. Buurtbewoners waren naar de Raad van State gestapt voor geluidsoverlast en die geeft hen gelijk. Walibi probeert nu aan nieuwe vergunningen te geraken. Intussen blijven de attracties open. Grijs met buien, mogelijk ook onweer en 20 graden. En ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig bij 20 graden.
3: Ondertussen staan er op dit moment 6 files van 5 minuten of langer. Ik geef jou de langste om te beginnen. Richting Antwerpen op de E313. Nog altijd 22 minuten bijtellen vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Ook op de E19 7 minuten extra vanaf Mechelen Noord tot Rumst. En op de A12 vanaf Aartselaar tot het knooppunt Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten extra. Dan op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Wezenbeek Oppem en Leonard 7 minuten bij. Op de buitenring tussen Stroombeek Bever en Jette 6. En vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
6: Matthias van den Bulke.
3: Met Backstreet Boys en Becky G. Maar eerst de act die ik op Voodoo Village ga zien dit jaar. Oscar and the Wolf.

nummer 2 in de Q-top 40. Sorry, papi van Topic en Becky G. Q-music. Maximum. En goedemorgen op een werkdag. Voor mij ziet er als volgt uit. Op tijd kunnen opstaan, dus goed wakker worden, om nog een roerijtje te bakken. Hier in Oostende langs de bakker toch ook nog een keer te passeren om 2 koffiekoeken. En dan onderweg naar hier een goede iced latte kunnen drinken. Ja, op mijn gemak zo om wakker te worden tijdens het verkeer, tijdens de drukte. En zeker die koffie is noodzakelijk bij mij in de ochtend, in de ochtendroutine. En als jij ook een koffielover bent, hier aan ons Q-Beach House, kan je vandaag de beste ice lattes komen maken van Nescafé en zo ook naar binnen werpen. Ijskoffies met allerlei smaken als je een keer zot wil doen. Maar ook voor de minder zotte is er gewoon een goede regular ice latte. Ik zou zeggen, laat u gaan. Nog tot 3 uur kan je ze hier komen maken en komen

0: Music.
1: Q.
0: Sounds better.
1: Sounds better.
0: With you.
2: Goedemorgen, Matthias. Peggy hier, hè, het Stabroek. Zoals beloofd, ik ben onderweg naar het zeetje, hè. Dus ik kom eraan.

0: De headliner van Pukkelpop dit jaar. Maar je moet wel wachten tot de laatste dag. Somber zie je zondag in Limburg. Zometeen dan weer de headliner van Coachella dit jaar.
1: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schattige, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging,

headliner van Coachella dit jaar. JB. En what do you mean? Ja, what do you mean? Dat vraag ik mij ook af als ik naar de plannen kijk van Alicia uit Kuurne. Ze stuurt, ik ben onderweg naar een Japanse headspa voor mijn verjaardag. Samen met haar schatje blijkbaar. Japanse headspa. Nog nooit gedaan. Nee, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar misschien nog een beetje meer uitleg, Alicia. Zo een videootje, dat is ook tof. Dat kan je ook sturen via de Q-app. Dan kan ik zo volledig meegaan in de beleving van de Japanse headspa. In elk geval een dikke proficiat met je birthday.

0: Nat uit Wevelgem, die is onderweg naar Wenen. Oesterreich. Ik heb geen idee hoe het daar gaat op de wegen, beste Nat, maar ik hoop dat u er vlot geraakt. Over de Vlaamse snelwegen kan ik je wel wat meer vertellen. Het is ondertussen 11:30. En de langste file die staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E17 moet je uitkijken voor een ongeval met een vrachtwagen tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. 16 minuten extra daar. Ook op de E19 vertraag je 7 minuten vanaf Mechelen-Noord tot Rumst. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard 8 minuten. En op de buiten tussen Strombeek, Beveren en Jette 5. Ook vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent is de weg voor een deel afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 8 minuten moet je daar vertragen. En ook tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel een file van 5 minuten. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke
0: en Cameron Witkamp.

0: land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
1: with you. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: met onze playlist. Freya Sky, ze moet eind dit jaar nog 17 worden. Crazy. Silent Treatment is wel een dikke hit. Nu eentje voor de studenten met herexamens. Als je die pas eind augustus hebt, dan zit het weer nu wel even mee. Zo dat grijze weer, een beetje regen, een beetje wind, echt geen zomerweer. Dat is ideaal om u op uw cursus te gooien. Allee, in het vervolg beter geen herexamens, maar bon, als je ze nu toch hebt, ja. Dan moet je er sowieso door. En dan gaan we ze samen proberen te beaten. Dit is Michael Jackson en zijn classic uit 1983. Succes, hè?
1: Dit

Piano David, Born with a Broken Heart. Verlof kan je op twee manieren beleven. Je kan voor de staycation gaan zoals Kevin uit Maarsmechelen. Hij is op dit moment darts aan het spelen thuis met Q op de achtergrond. Fijn, want ja, wat moet je doen bij dit weer? Maar vakantie kan ook ver weg zijn. Sabine uit Sint-Michiels, die zit in Vera. Dat is in Puerto Rey. 34 graden, zalig windje, echt genieten. Ja, ik zou weten wat gekozen.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Een hele goede middag, nieuws van 12, krijg je van Serafien.
4: Goedemiddag. In de Hoge Venen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukte wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. De nieuwe prins Clément van België gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis. Dat zegt royalty watcher Wim de Handschutter. Prins Laurent heeft Clément officieel erkend als een buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt. Al is die titel vooral symbolisch.
5: Het is niet zo dat Clément een dotatie gaat krijgen. Dat hebben we ook gezien bij prinses Delphine. Ook zij heeft geen staatstoelage gekregen. Delphine wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële activiteiten van het koningshuis. Dat verwacht ik absoluut niet met Clément. Zie je ook bij de andere kinderen van Laurent. Die worden niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
4: Clément wordt wel erfgenaam van prins Laurent en hij mag ook zijn achternaam van Saxen-Coburg overnemen, al lijkt hij dat niet van plan. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Kyrgios is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst, maar door blessures is hij helemaal weggezakt. Kyrgios heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst blijft. Vanmiddag bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen krijgen we opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
3: Nick Kyrgios, dat is echt de enfant terrible van een tennis. Maar goed, altijd iets te beleven met die man. 6 files ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file. Op de E17 moet je uitkijken voor een ongeval met een vrachtwagen. Tussen de Pinte en Gentbrugge een half uur extra rekenen. Ook op de E19 8 minuten bij tussen Mechelen-Noord en Rumst. Brusselse binnenring dan tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 8 minuten file rijden. Daar staat een defect voertuig. Ook op de buitenring vanaf Strombeek-Bever tot Wemmel 7 minuten. En dan nog op de Antwerpse ring file rijden richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 6 minuten. En vanaf Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 5 minuten. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
3: Zometeen krijg je de Prins Laurent uit onze Q-playlist. Eerst de koningin van de hit.

de Prins Laurent van de Q-playlist. Mr. Know-it-all, Teddy Swims bij Q. Ja, ik vind dat, ja. Het ziet er ook zo een gezellige uit. Ja, en Prins Laurent ook, vind ik, ja. Ja. En we hebben dus een nieuwe prins. Prins Clément, hij is 26 jaar, het is de zoon van Wendy van Wanten. En sinds vandaag dus officieel ook erkend als zoon van onze Prins Laurent. Dat betekent dat Clément ook in zijn testament komt te staan. En dat hij dus officieel de titel krijgt van Prins van België. Zot, hé. Op je 26e plots gebombardeerd worden tot een prins. Nog een prins, hoor ik je denken, inderdaad. Maar het is eigenlijk wel echt heel chill voor Prins Clément. Want er komen geen verplichtingen bij. Geen taken die hij gaat moeten uitvoeren. Dus vooral eigenlijk gewoon een titel. En ik denk dan ook centen. Ja, een testament waarschijnlijk. Dus ja, dus alleen maar een win-win voor Clément. Straks krijg je de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Eerst Aaron Blommaert en de Spice Girl, die geen water uit de lucht wil zien vallen, maar wel mannen. Ik begrijp haar.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

0: Imagine Dragons met Whatever It Takes. Straks een gouden ouwe van One Direction. Amai, als ik dat zo zeg, voel ik mij precies zelf echt oud.
1: Deze hit is nieuw.
0: Eerst de spiksplinternieuwe muziek, Animal van

straks om 5 uur live muziek op ons terras van het Q-Beach House. Niemand minder dan Berre komt hier live zingen. Een paar nummers. Het is een mini-concertje dat hij gaat doen. Wordt heel plezant. Straks dus vanaf 5 uur. Toffe boy. Nu 5 andere boys. Dit is One Direction and Perfect.

0: uit Balen is hier net gearriveerd aan het QBeachhouse. Met heel zijn nest en vooral met de mama die jarig is vandaag. Ze is er 60. Maak er een goed feestje van, Bart. Ondertussen is het 1:30 en ja, er zijn toch een paar plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen moet je uitkijken op de E17. Vanaf Deinze tot Gentbrugge vertraag je 11 minuten door een ongeval met een vrachtwagen. Ook op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 9 minuten bijtellen. A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidaal aan Kontigse Steenweg vertraag je ook 7 minuten. Dan op de Brusselse ring op de binnenring 10 minuten file rijden. Vanaf Wezenbeek Oppum tot Leonard, uitkijken daarvoor een defect voertuig. Op de buitenring tussen Stroombeek Beveren en Jette 6 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent, een kleine file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 8 minuten extra, maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Goedemiddag.

0: lijkt een beetje 50 Shades of Grey als je naar buiten kijkt. Wel iets minder pikant dan in de films. Ellie Goulding en Love Me Like You Do.
1: Guess the Summer Song.
0: Jij moet raden welke zomerhit je zometeen hoort. Ik ga een stukje laten horen uit een Q-hit van een aantal zomers geleden. Het is aan jou om die door te sturen als je hem herkent, uiteraard. Je kan die sturen via een berichtje. Je kan die ook inspreken via een spraakberichtje. En je mag het ook meezingen via een spraakberichtje in de Q-app. Dat laatste vind ik het leukste, dus aan jou om te kiezen. Vandaag zoeken we een nummer uit Robbe's Big Five van de zomer. En misschien wel de grootste zomerhit van deze eeuw. Ik zoek ook twee mannen, twee artiestennamen en uiteraard de titel van de zomerhit.

0: of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music. Er is altijd iets te beleven aan het Q-beach house. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
1: summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
4: Bruno. Mobile Vikings.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
9: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL.

0: Van Ed Sheeran samen met Martin Garrix.
1: Guess the Summer Song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis toch op vlak van de zomerhits in de zomer. Ook al is de zomer maar ver te zoeken vandaag. We gaan nog eens luisteren naar de opgave van vandaag. We zoeken twee artiesten. En het is een nummer dat momenteel in Robbe's Big Five van de zomer staat.
2: Si, sabes que ya llevo un rato mirándote.
0: Een dikke zomerhit uit het jaar 2017. We luisteren naar Sylvie.
3: Daddy Yankee met Despacito.
0: Ja, dat is juist, maar onvolledig. Want ik zocht twee artiesten, beste Sylvie. Goeie poging. Fabio gaat je even verbeteren.
4: Daddy Yankee en Luis Fonsi. Despacito.
0: Ja, dat is helemaal juist. En volledig, Fabio. We gaan luisteren naar Despacito. Ook Arno uit Antwerpen wist het. Oh, dit is zo goed.
5: Ai.
0: Het zal wel zijn. Ai, ai, ai. Tiwa.

Je kan ze binnenkort spotten in een nieuwe VRT1-reeks. Altijd welkom. En ook Koen de Bouw en Barbara Sarafian doen mee. En Vincent van Geel, die kan je dan weer spotten in het Q Beach House. Deze week en volgende week.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
5: Dankjewel.
3: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Goedemiddag, het nieuws krijg je van Serafien.
8: Goedemiddag. In de Hoge Venen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem, het parket onderzoekt de zaak. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Per VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
9: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen, er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen om een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het lerarentekort voorbij is.
8: In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. En Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook golfstaten die de VS steunen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanaf de vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
7: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rums. Daar komen er 10 minuten bij. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontextsysteemweg 7 minuten. Op de Brusselse ring, op de buitenring, moet je aanschuiven tussen Grimbergen en Jetten. Daar verlies je 9 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent file rijden tussen Berchem en Antwerpen Centrum. 5 minuten verliestijd. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 5 minuten. Op de ring rond Gent dan, richting Zelzaten, verlies je 5 minuten tussen Brugsevaart en Evergem. En ook nog eens 5 minuten richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.
7: Beyoncé, Beyoncé, Shakira, Shakira. Zometeen na Jonas Blue en Edge of Desire.

0: Beautiful Liar, Beyoncé en Shakira. En het is je ondertussen al wel duidelijk dat wij je naar het concert van Shakira in Madrid kunnen sturen. Luister morgenochtend naar Robben. Hey, goedemiddag. Ik ben Vincent. Jolien heeft vakantie en dus hoor je mij deze week. En ik moest denken aan Jolien vandaag. Omdat de Pukkelpopstorm gisteren 15 jaar geleden was. En dus is het vandaag 15 jaar geleden dat Jolien en ik de ochtend nadien samen hebben gepresenteerd. We presenteerden toen samen de ochtendshow. En dat was heel moeilijk voor Jolien, dat weet ik nog. Want zij was erbij geweest de dag ervoor, de avond ervoor op Pukkelpop. Er zijn toen 5 mensen overleden. En het is terecht dat die mensen nog steeds elk jaar herdacht worden. En het is ook terecht dat alle festivals lessen hebben getrokken uit wat er toen is gebeurd. Het afgelaste concert van Katy Perry op Werchter Boutique bijvoorbeeld van een aantal weken geleden is daar een heel goed voorbeeld van. Ik was daar toen en ik dacht direct, ja, als het gaat stormen, dan wil ik hier inderdaad niet zijn. Veiligheid boven alles. Dit gaat niet over een letterlijke nooduitgang, maar over een figuurlijke. Meteor bij Q-Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Wat weet je over Litouwen? 1. De hoofdstad is Vilnius. 2. De taal is het Litouws. En 3. De hit die je zo meteen hoort, komt vandaar.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

Nog anderhalve week open en ik wil je graag ontmoeten. Ik hoor trouwens heel vaak als mensen hier langslopen, dat ze dan fluisteren, dat is het lief van Dorothee. En dan zeggen ze ook, doe de groeten aan Dorothee, hè. En die doe ik met heel

0: walking back this time.
1: Q-luisteraars in het Beach House zeggen me vaak dat ik de groeten moet doen aan Dorothee, maar volgende week kan je haar zelf de groeten doen, want Maarten en Dorothee komen langs hier in Oostende vanaf 3 uur in de namiddag. En dan willen ze heel graag met jou op de foto, daar ben ik zeker van.

0: 2, goedemiddag. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar komen er 18 minuten bij. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten. Richting Nederland moet je file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 7 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Reumst komt er een kwartier bij. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalen aan Kontigse Steenweg 9 minuten. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West verlies je 5 minuten. Op de Brusselse ring moet je file rijden op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 6 minuten extra. En 5 minuten extra op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de ring rond Gent tenslotte richting Zelzaten file rijden 5 minuten extra tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Kiel.

ben op zoek naar Limburgers. Als je een Limburger bent of je kent een Limburger, dan heb ik je zo meteen even nodig. Een vriendin van mij stuurde vanmorgen een bericht. Ik wil naar Limburg. En het heeft een specifieke reden. Ik zal het je zo meteen vertellen. Na Coldplay en Talk bij Q Music.

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you. Nog voor je kan denken,
1: pas op voor die borduur.
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Q Music Maximum. Maximum Hits.

Een vriendin van mij stuurde deze morgen een bericht. Ik wil zuurvlees eten. Had ik nog nooit van gehoord. En zij had het net ontdekt, denk ik. Ze had het gezien op TikTok. Zuurvlees is een traditioneel gerecht in Belgisch en Nederlands Limburg. Maar ik had er echt nog nooit van gehoord. Maar die vriendin wil dus met mij naar Limburg om er zuurvlees te gaan eten. En nu vraag ik me af, is dat een beetje de moeite?

0: Een vriendin van mij wil graag samen met mij zuurvlees gaan eten in Limburg. Traditioneel Limburgs gerecht heb ik ontdekt op internet. Maar is het een beetje de moeite om alleen daarvoor helemaal vanuit Brussel naar Limburg te rijden? Peter heeft een bericht gestuurd.
1: Hoi Vincent, ik heb gehoord dat jij op zoek bent naar Limburgers. Ik ben Peter, de vrachtwagenchauffeur, en ik ben van Limburg. Misschien kan ik jou helpen.
0: Nee, ik denk echt dat dit geen echte Limburger is. Kurt, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent op bezoek in het Q-Beach House.
2: Dat klopt.
0: Jij komt uit Limburg.
2: Klopt, ik kom uit de Sandro.
0: Aha, en zuurvlees ooit al van gehoord?
2: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb.
0: Echt niet? Nee.
2: Nee. Dat zeg me niks.
0: De Senderlo is niet echt... dat is echt Vlaams-Brabant-Limburg, zoiets.
2: De grens met Antwerpen.
0: Met Antwerpen. Ja. Ik heb ook een berichtje gekregen van Jens uit Lanaken.
3: Hey Vincent, zuurvlees komt oorspronkelijk van Maastricht. Dus ik eet het bijna elke week en het is heel lekker. Dus allemaal hop naar Maastricht.
0: Aha, Joris uit Riems zegt het ook. Voor echt zuurvlees moet je naar Nederlands Limburg gaan. In België wordt er stoofvlees gegeten wat een stuk zoeter is dan het Nederlandse zuurvlees. Zuurvlaasch in het Maastricht dialect. Oké, goed, dan rijden we naar Maastricht. Dankjewel voor de hulp allemaal.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: 2 uur, goedemiddag, het nieuws krijg je van Serafien.
4: Goedemiddag. Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem, maar ze houdt hem in het ziekenhuis wel nog in een kunstmatige coma. Je hoort het parket over de verdachte.
5: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
4: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. In Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. Vanmiddag bewolkt met regen en mogelijk onweer bij 20 graden. Vanaf de vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
3: Het is druk op de weg. Er staan 12 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar komen er 20 minuten bij. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 12 minuten. Richting Antwerpen file rijden op de E19 tussen Sint-Joplitgoor en Antwerpen-Noord 16 minuten. En tussen Mechelen-Noord en Rumst een kwartier. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 9 minuten. En tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 6 minuten. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 6 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten. Richting Brussel dan op de A12 file rijden tussen Wilrijk en Aartselaar 9 minuten extra. En op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde komen er 5 minuten bij. Op de Brusselse ring, op de buitenring, moet je file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten extra. En tussen Stormbeek-Bever en Jette 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
3: Een wijze man en zijn hond zongen ooit, wat ze ook vertellen, het is hier niet zo slecht. Nee, wij gaan niet ver weg.

Er is altijd iets te doen aan het Q Beach House. En vandaag is er een miniconcert van Berre. Dat begint om 5 uur hier op het podium. Het regent af en toe, maar het is in feite zeer oké om af te komen. En anders kan je natuurlijk live volgen op de radio en op tv of in de Q-app. Deze classic heet This Ain't a Love Song, maar het is natuurlijk wel een love song. Dit is Bon Jovi bij Q Music.

deze avond hamrolletjes met puree en kaassaus te maken, denk ik. En dan deze op repeat, jazeker. Berre treedt op straks om 5 uur, een miniconcert hier aan het Beach House. En morgenochtend vertelt Robbie jou wie er komt optreden volgende week donderdag op het laatste Sunset Concert van deze zomer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Q Music.
7: Q. Sounds better with you.

0: het snel.
1: Heel fijn nieuws. Reggie wordt opnieuw papa. Dat heeft zijn vrouw Christel net bekendgemaakt op Instagram. Het wordt een tweeling. En dus wil Reggie voortaan door het leven gaan als meneer Superzaad. Zijn programma hier bij Q verandert ook van naam. Van Radio Reggie naar Radio Superzaad. Proficiat Christel. Proficiat Reggie. Van al je collega's bij Q Music.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Je hoeft niet uit Spanje te komen voor een zomerhit. Noorwegen is ook goed. Dit is de

was de zomer van 2012 en we stonden met z'n allen vol verbazing te kijken naar Nicki Minaj in haar bikini. Straks de doorbraak van een van de meest succesvolle Belgische artiesten ooit. Ik heb het over Stromae. En dit is Teddy Swims, Bad Dreams.

woorden, het is druk. Ik begin met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E19. Tussen Mechelen-Zuid en Rums, daar verlies je bijna een half uur. En tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord komen er 19 minuten bij. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 18 minuten. Tussen Boom en Kleidalaan komt de Steenweg 10 minuten. Op de E34 file rijden tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten extra. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 7 minuten. En op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten. Op de Antwerpse ring dan file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar verlies je een kwartier. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. En tussen Antwerpen-Centrum en Berchem 5 minuten. En opgelet daar liggen voorwerpen op de weg. De ring rond Gent dan richting Zelzaten. Aanschuiven tussen Skaldenstraat en Gent Zeehaven. Een kwartier erbij. Richting Mariakerke tussen Zwijnaardse Steenweg en Kortrijkse Steenweg 6 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 7 minuten. Op de Brusselse ring dan nog files op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette 7 minuten extra. En dan nog 2 files op de buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 6 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit

0: is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
1: summer. Mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Radisse.
6: De Vos Lemmes. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Soms hoeft er niet veel te gebeuren om verliefd te worden op iemand. I like it when you're nice to me. Soms is vriendelijk zijn gewoon al genoeg. Boston van Stella Lefty. Zometeen hoor je de langst genoteerde hit in de Q-top 40 na een classic die dit jaar 30 jaar wordt. Een classic van Donna Lewis.

is een zomerdag die voelt als de start van de herfst. Regen op het dak en Annick uit Lokeren is aan het koken. Een ovenschotel met witloof, dat klinkt ook als de herfst. Hè? Smakelijk, Annick. Sommige hits zijn instant classics en zullen een eeuwigheid meegaan. Maar dit is misschien wel de laatste week van I Just Might van Bruno Mars in de Q-top 40. Het zou zomaar eens kunnen. Op dit moment op nummer 39. 31 weken in de lijst, nieuw binnengekomen op 16 januari, lang geleden. Maar niet alleen de langst genoteerde hit, ook de diepste daler. 16 plekken naar beneden, van 23 naar 39. En zo'n vrije val, dat betekent meestal niet veel goeds. In ieder geval niks om droevig over te zijn. 31 weken in de lijst is lang, maar liefst 22 weken heeft het in de top 10 gestaan, waarvan 8 weken op nummer 1. I Just Might.

te weten ben gekomen die ik graag met jou wil delen. 1. Reggie wordt opnieuw papa. 2. Kate Ryan gaat meedoen met de slimste mens. En 3. We hebben een nieuwe prins. Prins Clément, de zoon van Wendy van Wanten, officieel nu. Hoe cool is dat, hè? Dat je gewoon een jongen bent en dan plots, poef, pardoes, een prins? Daar kan je toch misbruik van maken. Mij zou je sowieso alleen nog maar hoogheid mogen noemen dan. Of nee, ik zou heel arrogant elke keer zeggen dat ik wel een prins ben, maar dat ik toch altijd wel een heel eenvoudige jongen ben gebleven.

jarig bent, dan ben je samenjarig met Laura Tesoro. Laura wordt 30 jaar vandaag. Ik weet nog, toen ik 30 werd, ik vond dat helemaal niet leuk. Maar Laura, als je luistert, gelukkige verjaardag van ons allemaal. Ja!

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum summer. Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: 3 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Niels.
6: Goedemiddag.
7: Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
8: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
7: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus zeker alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Bij recyclagebedrijf Renewi verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewi. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. En nog het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien. Mogelijk ook met onweer en 21 graden.
5: Als je de weg op moet, wees voorzichtig. Het regent overal. En dat laat zich ook merken in de files. Want er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums. Daar verlies je een half uur op dit moment. Op de A12 moet je file rijden tussen Boom en Wilrijk. Komt er een kwartier bij. En tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 14 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook een kwartier. En op de E34 tussen Melse en Sint-Annalinkeroever 12 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Scaldenstraat en Gent-Zeehaven 17 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Daar komen er 13 minuten bij. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Dilbeek en Jette 11 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Vincent van Geel.
5: Reggie wordt opnieuw papa als een vrouw Christel is opnieuw zwanger van een tweeling deze keer. Ja, zometeen Milk Inc.

Kink en Reggie wordt opnieuw papa. Zijn vrouw Christel is zwanger van een tweeling. Champagne is blijkbaar heel goed voor het zaad. Dus een heel dikke proficiat van alle collega's bij Q-Music. Dorothee en ik zijn een half jaar geleden opnieuw naar Friends beginnen kijken. En ondertussen zijn we aangekomen bij seizoen 10, het laatste seizoen. En iets wat me nu pas echt opviel, was wie heeft er in hemelsnaam tijd om voor het werk met vrienden een koffie te gaan drinken? Niemand toch? Dat je moet gaan werken om 9 uur, maar dat je dan eerst nog om 7:30 afspreekt met vrienden voor een koffie. Nee, dat zou mij nooit lukken.

0: Joey Tribbiani, vrouwen versieren om 7:30 morgens.
1: Hey, how you doing?
0: Nou, heb je ooit Joey gezien, de spin-off van Friends? Die wordt terecht doodgezwegen, want dat is echt niet goed. Wordt nergens meer uitgezonden, staat op geen enkele streamer. Maar ik ben die debiel die vroeger alle DVD-boxen heeft gekocht. Dus ik heb ze

0: Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds
1: better with you. Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend,
2: altijd voordelig. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Bring your bottle back bij Sipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipar XL.

sun goes down vanavond om 8:07. Dan gaat de zon onder. Straks om 5:00 is er een miniconcert van Berre op het podium van het Q Beach House. Je kan erbij zijn, het is gratis. Berre om 5:00. Alle miniconcerten zijn trouwens te bekijken in de Q-app. Bijvoorbeeld dat van The Voice van Vlaanderen 2026, Bas Serra.

Het is een bijzonder jaar voor Shakira. Jarenlang hebben we op muzikaal vlak weinig tot niks van haar gehoord. En nu scoort ze plots twee nummer 1 hits. Zoo voor de Disney Pixar film Zootopia 2. En Die Die voor het WK voetbal. En die laatste die hoort...

0: jongens, het is druk op de weg, hoor. Er staan 11 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Daar verlies je een half uur. En tussen Aartselaar en Wilrijk verlies je 12 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost komt er ook een half uur bij. Op de E19 tussen Zemst en Rumst ook een half uur. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 17 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 16 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Broekhout 24 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West 17 minuten. Dan richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde 20 minuten extra. Komt daar door een ongeval. En op de Brusselse ring op de buitenring moet je file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 12 minuten extra. En tussen Grimbergen en Jette 11 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. En heel veel sterkte als je in zo'n file staat, hè. Q sounds better with you.
1: Maximum Summer. Vincent van Geel.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: De Salavi baby.
1: Crisscross Amsterdam. Een algoritme is natuurlijk op maat gemaakt, maar ik denk dat jij en ik af en toe hetzelfde zien op Instagram en TikTok. En de voorbije dagen heb ik opvallend veel filmpjes gezien van de concerten van de Backstreet Boys in The Sphere in Las Vegas. Dat is een gigantische concertzaal in de vorm van een halve bol met schermen overal waar je kan kijken. Heel indrukwekkend. En de Backstreet Boys treden daar de hele zomer op en ze doen ook nog eens 3 extra concerten met nieuwjaar. Lijkt me geweldig om zo het nieuwe jaar in te zetten. De eerste artiesten die ooit in de Sphere hebben gespeeld, dat was in 2023. Dat waren deze gasten. Bono, The Edge en de andere mannen van U2.

In de 90s en het begin van de zero's had je van die grote artiesten die dan liedjes gingen maken voor Disney-films. Elton John voor The Lion King, Sting voor Keizer Kusco, Phil Collins voor Tarzan. En ik vond dat zo leuk. En daarom ben ik blij dat het opnieuw gebeurt. Er was Shakira met Zoo voor Zootopia 2. En uiteraard Taylor Swift voor Toy Story 5. I Knew It, I Knew You hoor je zo meteen na Axwell en Ingrosso, More Than You Know.

Zo meteen bij Q, Joren en Naomi, 3 uur lang in je auto onderweg van het werk naar huis. Maar voor het nieuws van 4 hoor je nog Benson Boone, Beautiful Things. En dit is de sound van de Zeros. Yves LaRocque.

0: love. Q Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Sounds better with you.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi. Altijd slim.
8: 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Niels.
9: Een goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
10: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Killin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
9: Ja, Weba raadt zijn klanten dus aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. En meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Je hoort commissaris, of hoofdcommissaris moet ik zeggen, Christian Populier.
11: Als je weet dat de reactietijd puur de tijd die nodig is om te gaan reageren 1 seconde is, en op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt, dan is de 2-seconden-regel eigenlijk 66 meter.
9: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert een nieuwe campagne, Bumperkleven is voor bumperstickers. En dan nog een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on Danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Dat zijn Gauthier met Somebody That I Used To Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on Danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden.
5: En 7 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest. Het is heel druk onderweg richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 37 minuten extra. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen Noord 1,5 uur. En op de E19 tussen Mechelen Zuid en Rumst 21 minuten bij. Op de E34 tussen Melstelen en Sint-Anna-Linkeroever 18 minuten. En op de E17 tussen Hazok en Antwerpen West 1 kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 22 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Grote Bijgaarde 17 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 1 kwartier mogen verliezen.
8: Hey Vincent van Geel!
12: Ja!
8: Zijn ik hier wat stiller tegen uw fans?
12: Sorry!
8: Stil! Hoor ik u nog?
1: Joren en Naomi.
8: Ciao, de horizon oog somber en de playlist ook. Maar dat laatste is positief nieuws. Dit is Undressed. Goedemiddag.

0: hot topic, blijkbaar, tegenwoordig, die Becky G. Sorry Papi bij Q-Music. En daarvoor al wat uitkijken naar zondag met Somber, want dan staat hij op Pukkelpop.
1: Joren en Naomi.
0: Ciao vrienden, welkom bij de avondshow van woensdag 19 augustus. Wij zijn Joren en Naomi, erkend door Q-Music als officieel personeel.
2: Voorlopig.
0: Voorlopig nog, ja. Maar de ene erkenning is de andere niet, dat kunnen we wel zeggen. Want als je nu Clément van de Kerkhoven heet, dan ben je een prins. Sinds vandaag is dat eigenlijk al gebeurd? Is die officieel al met papier en al...
2: Ja, dat is aangekondigd in aangenomen. De soir. Maar ja. Ja, dat moet misschien nog gebeuren en ondertekend worden en zo.
0: Ja, het gaat voor alle duidelijkheid over Clément, die officieel erkend is door prins Laurent als zoon. Krijgt hij vanaf nu ook dotatie? Wordt hij dan ook wordt hij door ons
2: vragen,
0: betaald?
2: Veel vragen, hè, Joren? Ik zal ze allemaal beantwoorden. Nee, hij krijgt dat dus niet, want prins Laurent krijgt dat ook niet. Maar hij is wel een volwaardige erfgenaam.
0: Oké, en stel nu dat de pest uitbreekt in het koningshuis. En elke mogelijke troonopvolger die legt het loodje. Kan hij dan koning worden? Kan koning Clément?
2: Oh. Ik zou zeggen van wel, als die nu allemaal sterven.
0: Ja, iemand moet het doen, hè.
2: Maar hij moet dan wel, dan moet heel de familie uitgemoord worden gewoon.
0: Maar ik kan het niet doen, hè. Ja, maar je moet niet vragen.
2: Ja, maar ik zie het in uw ogen.
0: Het zou wel leuk zijn, zo prinses Wendy en baron Franske, dan mee in het kasteel van Laken.
2: Maar ja, dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, absoluut niet. Laura Tesoro die is vandaag ook officieel erkend als 30-jarige.
2: Ja, ze heeft ook met dezelfde leeftijd. We zijn allebei geboren in 1996, dus ze is ontzettend jarig. En Niels de Stadsbader, die is iets ouder dan ik, maar die is ook jarig vandaag. Die wordt 38.
0: Is dat nu ageism?
2: Nee, absoluut niet. Dat zijn gewoon de cold hard facts.
0: Vandaag in de show bezoek van Berre. Komt langs voor een mini-concertje aan ons Q Beach House.
2: En we spelen ook de hete peperquiz. Zie je al die pepers hier voor mij? Ik heb er zoveel zin in.
0: Vreselijk.
2: Joren die verloor gisteren kop of munt, dus hij moet vandaag hete pepers binnenbrengen.
0: Insteken.
2: Binnenbrengen.
0: Oraal of anaal?
2: Joren, we zijn nog maar net begonnen. Ik heb al opgefukt.

0: bengelt van onder in de queue top 40. Passenger van Alex Warren op 34. Geef er een hartje aan in de queue-app als je hem hoger wil. Ja, dit is het geluid van de dag. Hè?
1: Ja.
0: Van de week.
1: Ik heb het al met je gehad eigenlijk.
0: Ja, ook.
1: Komt gezellig, maar nu al. Oh. Te veel van het goede.
0: Een kerstboom al terug opbergen. Stefanie uit Zwevenzeel die zegt bewolkt en regen hier in Blankenbergen. Stralende zon en 36 graden, stuurt er ook een foto bij. Wat, is het Blankenbergen een microklimaat of wat is dit eigenlijk?
1: Ja, nee, ik denk niet dat dat waar is, want jij was er mee weg, hè?
0: Ja?
1: Ik denk echt dat dat een oude foto is ook. Ik denk dat Stefanie jou in de maling neemt.
0: Nee, we zitten met een grappige. Stefanie is er ook bij. Ja.
1: Enfin, jij gaat zo meteen wel heel warm krijgen, Joren, met de hete peperquiz. Na 5 uur spelen we die. Ik heb al een reeks vragen opgesteld. Ik heb ook al mijn pepers mee, maar er is wat bezorgdheid in de Q-app, want er zegt hier iemand, ja, raak dat niet met je vingers aan, want dat als je dan in je ogen gaat zitten en zo, dan kan je tranen en kan je niks meer zien. Ben je ook blind en ja, dat gaan we niet doen. Maar ik heb handschoenen bij.
0: Fijn, je hebt echt aan alles gedacht.
1: Ik ben echt voorbereid. En melk en kroephoek. Ik heb van alles bij.
0: Je zit echt in met mij.
1: Wow, pas op totdat je die pepers proeft.
2: All you hear is love. All you hear is love.
0: Wij zitten ook in met jou, want we willen jou zo meteen graag muzikaal matchen, lieve vriend of vriendin. Daarvoor krijg je 2 artiesten. Maar je krijgt geen namen, je krijgt ook geen muzieknoten, je krijgt enkel 3 eigenschappen per artiest en de rest houden we geheim. Dus niet kijken kijken, maar wel aanvoelen, lieve vrienden. Met wie klikt het meest?
1: Dan ga ik even mijn fluwelen lekkere... Ah nee, dat mag ik ook zelf niet zeggen. Gewoon mijn gordijntje open doen. Ah ja! Lang geleden. Deze artiest is een echte god, ja, met veel imitators ook. De eerste artiest die klinkt ook een beetje als een Vlaamse radiozender, maar dan, ja, beter. Deze artiest is ook absoluut iets voor jou. Als jij nu thuis luistert en je Stan heet, dan is het misschien ook wel uw meug.
0: Oh.
1: De tweede artiest, ja, ah ja, en die... Goh, hoe zou ik dat zeggen? In die zijn of haar winkel mag je wel eens een snoepje kiezen. In een minder creepy manier. Die tweede artiest die is de 50 al gepasseerd, maar die vind je nog elke dag terug in de fitnessclub. En de tweede artiest is plat en bijzonder goedkoop.
0: Ze zijn ook al niet echt aan het verkopen, hè?
1: Ja, ik ging alle kanten op, hè, met mijn gordijntjes.
0: Maar ja.
1: Ja, maar ja. Kies okay. Maar.
0: Welke artiest spreekt jou het meeste aan? Welke eigenschappen zeg je? Ah, wel ja, dat is wel een keer iets voor mij.
1: Ah, wel, plat en zeer goedkoop. Is dat niks voor u?
0: Stuur artiest 1 of artiest 2. Degene die je wilt in de queue hebben, dan gaan we je zo meteen matchen. Na Clean Bandit en Anne-Marie. En wat Emma Salden en Vincent Virus hopelijk niet gaan hebben binnenkort in Crybaby.
1: Ja.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Ik kan dat nu niet doen.
3: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Q-Music. Joren en Nel.

0: all you hear is love.
1: Heel goedemiddag, dag Maman uit Evergem.
2: Hey, dag Joren en Naomi.
3: Hallo, dag Maman. Zeg, Maman, alles goed daar?
1: Waar zit jij op dit moment? In een wasstraat? Word jij ondergebliksemd? Wat een geluid zeg.
2: Oh, ik zit in de regen op de autostraden in de file.
1: Oh, maar jongens, toch, hou het veilig, hè. Hou het veilig, hè. Niet beginnen aquaplanning en zo. Nee, dat wil ik niet.
3: Geen bruske beweging, hè.
1: Nee. Zeg,
2: zeker.
1: Wie is jouw celebrity crush, Manon?
2: Oh, mijn celebrity crush is en blijft toch wel Shawn Mendes, eigenlijk.
3: Ja, niet verkeerd.
1: Ja, zou je hem ook doen?
2: Heel random, maar toch, ja.
3: Ja, maar ik zou er niet mee willen praten. Hij ziet er heel goed uit, maar ik denk niet dat hij zoveel inhoud heeft. Hij komt een beetje dom over, vind ik. Vind jij dat ook, Manon? Maar zo van buiten.
2: Dat is wel een knappe man.
3: Ja, voilà. Daar zijn we akkoord over.
1: Daarvoor hebben ze het spreekwoord soit belle et toi uitgevonden.
3: Ja, voilà. Ook voor mannen.
1: Hey, je mag dus kiezen vandaag tussen twee artiesten met elk drie eigenschappen. Je krijgt, of je kiest de artiest die jou als persoon het meeste aanspreekt. Wie weet zit Shawn Mendes er wel tussen. Hè?
3: Ja.
1: Maar goed, en dan ga je pas horen wie je echt gekozen hebt natuurlijk. De eigenschappen van vandaag zijn...
3: Ja, ik had dus één artiest die een echte god is, met veel imitators. De artiest klinkt ook een beetje als een Vlaamse radiozender, maar die klinkt wel ook beter dan die Vlaamse radiozender. Die artiest is ook absoluut iets voor jou als je Stan heet. De tweede artiest, die mag je wel eens zijn winkel plunderen, want die kan wel een snoepje uitdelen. De tweede artiest is ook al de 50 gepasseerd, maar die vind je nog elke dag terug in de fitnessclub. En de tweede artiest is... Moest ik ook mee lachen met mezelf. Plat en zeer goedkoop. Ga je voor plat en zeer goedkoop, Manon?
1: Of ga je voor artiest 1?
2: Nooit.
1: Oké, goed. Oké, dan heb je deze artiest laten liggen. 50 cent. Ja, letterlijk plat en zeer goedkoop. Een 50 cent stuk natuurlijk. Ja, die is de 50 al gepasseerd, maar heel vaak in dat fitnessclub te vinden. Nog zeer fit. En die heeft natuurlijk een candy shop waar je ook eens een snoepje uit mag kiezen. Maar jij snoept liever van artiest 1? En dat is, misschien weet je het zelf al...
2: Ik dacht Eminem.
1: Eminem, natuurlijk. Ja. Artiest is een echte god. Hij is een rap god. Hè. Een van zijn nummers. Ook heel veel imitators. The Real Slim Shady, zo staat hij ook wel bekend. klinkt als een Vlaamse radiozender, maar dan beter. Moeten we daar nog uitleg bij geven?
3: Nee,
1: denk ik niet.
3: Nee,
1: we
3: hebben genoeg horen.
1: En ja, de artiest is absoluut iets voor jou als je een stan bent. Ben je wel te vinden voor Eminem? Als in, zou je hem ook stalken mocht hij dicht bij jou wonen?
2: Misschien minder hard dan Shawn Mendes, maar...
1: Ja, wist het.
2: Ja, dat is altijd
1: een
2: man, hè.
1: Wel, kijk, Shawn Mendes kunnen we niet regelen voor jou, Eminem daarentegen wel. Dus we laten jullie heel even
2: heel
1: alleen.
2: Goed.
1: Jij en The Real Slim Shady. Geniet nog van je woensdag. Salut. Bye-bye.
2: Dankjewel.

0: muzikale date van Manon uit Evergem. Eminem en The Real Slim Shady. Ja, het was niet Shawn Mendes, maar goed, ja.
1: Ook schijfken, hoor.
0: You can't eat cake and have it too, zeg je dan. Gisteren in de show, lieve vrienden, ging het over fout parkeren. Iets waar Naomi een talent voor heeft.
1: Oh my god, ja.
0: Maar ik denk ook dat ik erachter ben gekomen, vanochtend, hoe het komt dat jij fout parkeert.
1: Ah, bon? Ja? Wat weet je dat ik niet weet?
0: Ik ben eens langs je auto gepasseerd en ik denk een stramien gevonden te hebben.
1: Oei. Ja.
0: En ik zal er zo meteen even...
1: Oh, dat zal nu al een zicht geweest zijn.
0: Ah, wel, ja. Je begrijpt wat ik aan het doen.
1: Oei.
0: Niet om aan te zien. We gaan naar de nieuwsredactie. Het is 4:30. Niels, de politie controleert extra op bumperkleven. Waarom?
2: Ja, omdat meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders blijkbaar te weinig afstand houdt tot hun voorligger. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. En nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Om zo de veiligheid te vergroten en zware ongevallen dus te vermijden. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat ook extra sensibiliseren daarop.

Er staan er 9 op dit moment waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E19 vind je de langste momenteel tussen Mechelen-Zuid en Rumst 38 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 32 minuten. En op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 1/2 uur bij. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 25 minuten. En ook 25 minuten op de E34 tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 34 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 20 minuten extra. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette 20 minuten. En ook een kwartier tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.

0: van een vent. Met een klok van een stem. Bon, genoeg over Berre. Dit was Terry Swims bij Q-Music. En zometeen is er dus live muziek van Berre hier bij ons aan het Q-Beach House. Altijd fijn, hè, met Berre in de studio. Toch tof, hè?
1: Salut. Vorige week stond Mel Kink hier nog op ons podium. En vandaag deelde Reggie samen met zijn vrouw Crystal iets zeer persoonlijks op Instagram, waarin ze heel leuk en tegelijkertijd ook droevig nieuws vertellen. Dat moet echt heel verwarrend zijn voor hun. Ze worden opnieuw mama en papa van een tweeling. Maar dat zou eigenlijk een drieling moeten geworden zijn.
0: Ja. En wat er juist gebeurd is, dat weten wij niet. Wij hoeven dat eigenlijk ook niet te weten. Dat zijn onze zaken eigenlijk ook niet. Reggie en Crystal die houden dat voor zichzelf. En dat moeten ze vooral ook blijven doen. Want het is zoiets kwetsbaar en zoiets broos. Iets waar zij ongetwijfeld ook een weg in moeten vinden. Want ja, hoe moeten zij zich voelen op dit moment? Het moet toch ongelooflijk raar zijn?
1: Absoluut.
0: Toch? En dan, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Wij bijvoorbeeld. Want Reggie is natuurlijk een Q-collega. Stel, we komen die tegen. Zeg je dan proficiat en sterkte tegelijk?
1: Ja, ik denk dat dat het een beetje omvat. Ja, dat zeggen wij alleszins ook via deze weg tegen hen, Reggie en Crystal. Proficiat, echt dikke proficiat. Maar ook heel veel sterkte. We love you guys.
0: We love you. Zometeen een dikke kus van ons. En ook van Calvin Harris en Dua.
2: Q-Music! Er is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
3: summer. Mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
1: Nee.
4: Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
3: Oké.
5: Code Yellow.
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Calvin Harris, Dua Lipa. One kiss is all it takes, maar als je met Berre op date gaat, dan krijg je er ook nog een serenade bij, denk ik. Berre in de studio, Berre, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, ben jij zo iemand die jouw talent gebruikt op dates en zo met de gitaar er naartoe gaat?
1: Oh, nee.
0: Een serenadeke doet?
1: Nee.
2: Oh, ik ben heel blij dat je dat zegt, want ik vind dat wel wat cringe.
1: Ja, dat is
2: ongemakkelijk, hè?
1: Dat zou heel cringe zijn, denk ik.
0: Is het waar? Ik kan dat toch proberen, ja.
2: Zou jij dat wel doen?
1: Jij hebt het al gedaan.
0: Ik kan geen gitaar spelen, dat maakt het dan weer extra cringe natuurlijk, zo is
2: ja,
0: dat.
2: Enfin, en veel tijd voor dates zul je niet hebben, want je hebt ook weer een drukke zomer, hè?
1: Klopt.
2: Waar ben je allemaal geweest?
1: We hebben al een paar festivals gespeeld. Het is eigenlijk een iets rustigere zomer. Dus okay. Ik heb ook zelf kunnen genieten van mijn festivals.
2: Maar je hebt ook een EU-tour gedaan, hè? Je hebt een
1: Die komt eraan.
2: Oh my,
1: die
2: ja.
1: Die moet ook gebeuren. Vanaf september vliegen we erin. Dus nu is het nog een beetje repeteren, voorbereiden en rust pakken voordat die begint.
2: Dat is toch zot dat jij ook zoveel fans hebt in het buitenland? Welke landen zijn dat nu weer?
1: We doen 3 shows in Duitsland, 2 in Nederland. En dan gaan we nog naar Polen, Tsjechië, Frankrijk.
2: Allee.
1: En Londen.
0: Dus de private jet die zijn ze nu aan het bestikkeren met jouw hoofd erop.
1: I wish. Het zal in een lekker krap busje worden en allemaal mannenzweet.
0: Dus, oh, heerlijk. Dat is toch hoe het hoort, hè?
1: Fantastisch. Love it.
0: Zeg, het gaat wel overdekter zijn dan hier, want het zijn bijzondere omstandigheden. Hè? Moet wel zeggen, het regent. Hè?
1: Ja.
0: Maar jouw miniconcert valt niet in het water. Vind je wel leuk?
1: Jawel, en er staat nog volk.
0: Ah, wel, en dus nog volk? Het staat hier bomvol, jongens, echt waar. Q Beach House, laat jullie eens oren voor Berre.
2: Ja, ze?
1: Oké, het komt in orde.
0: Ze zijn al show, absoluut, dat wel. Wij gaan jou rustig richting het podium laten gaan. Heb je al iets gedronken?
1: Ik heb een munteetje klaarstaan.
0: Perfect.
1: Een typische beachbar bestelling, hè?
0: Heerlijk. Het lijkt wel herfst, maar zo meteen de zomer op je radio met Berre. Tot zo meteen in de live.
3: Dit is deze week de Q.

0: Nummer opgenomen in de rechtbank, of toch zo ongeveer All Rise wanneer de rechter binnenkomt. Blue,
1: Joren en Naomi.
0: Ja, Naomi is, die is gisteren ook berecht, veroordeeld tot slecht parkeren. Die kreeg een kaartje tussen de ruitenwisser met daarop... You park like an idiot.
2: Oh, erg, hè?
0: En terecht ook wel, hè?
2: Boah.
0: Gregory, die laat weten in de Q-app.
3: Hey, Nami. Hey, Joren. Nami, je hebt me gisteren op ideeën gebracht. Die you suck at parking kaartjes. Ik heb dat nodig in mijn leven. Ik heb dat hier direct meteen besteld. En ik hoop dat ze hier al waren. Want de stad staat weer vol met van die parkeeridioten. Ik denk dat die mensen ruimtelijk inzicht hebben van een natte boterham. Joren, Nami, ciao, ciao.
2: Oh, ja, pas op, het werkt wel, hoor. Ook met mijn ruimtelijk inzicht van een natte boterham. Ik ben vandaag wel veel voorzichtiger geweest, omdat ik mij zo bekeken voel. Ook in mijn eigen wijk, want daar is het gebeurd. En ik denk, ja, ze gaan daar zijn, hè.
0: Ik denk dat ze jou ook bekijken door, de staat van je wagen op dit moment. En ik bedoel niet de blutsen en de builen, maar sorry.
2: Die zijn er niet.
0: Ga eens naar de carwash, man.
2: Ik weet het.
0: Ga, maar serieus.
2: Daarom ben ik zo blij dat het regent, want dan wordt ijs gewassen.
0: Maar dat is niet waar. Het zit vol met vogelpoep op dit moment.
2: Ja.
0: Ik ben ook eens gaan kijken in jouw auto. Bak jij brood op jouw stoelen? Wat de hel, man?
2: Ja, dat
0: man.
2: Was een croissantje of zo, dat daar nog wat kruimels van liggen.
0: Jij ziet ook bijna niks meer door je ruiten. Je spiegels zijn ook vervuild.
2: Ja, mijn
0: ruiten,
2: is vloeistof is op.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Het zal wel zijn dat hij de lijnen niet vindt, deze vrouw.
1: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Berre, live. Kunnen we daar nog op rekenen? Chance. Live op het podium van het QB. Chouse, mini-concertje. Zouden we die goed kunnen parkeren? Ik denk het wel.
2: Ik denk dat het ook een hele sociale mens is op de weg.
0: In dat busje met de mannenzweet waar je binnenkort in gaat toeren. Lekker. Zeg je daarna ook kop of munt?
2: Ja, ik heb mijn hete pepers ook bij, hoor.
0: Kalm, ik weet het.
2: Ja.
0: Nee. Langs van boven gaan ze erin.
2: Ja.
0: De andere is een uitgang. Enfin. Dit is Houston Back.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds.
1: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: 5 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Niels.
5: Goedemiddag. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentij gezegd op een persconferentie. Kentij ontkende ook dat ons land te weinig eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten daarvoor. Je hoort Kentij.
6: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
5: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Ja, en intussen mogen de inwoners van Butgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis. Dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
7: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier. We gaan eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
5: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS een aanval op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoessen.
8: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Dus eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
5: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer daar. En sport, de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van iets meer dan 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijx werd derde. Del Toro is ook de eerste leider in het klassement. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
4: En, amai, het is druk onderweg.
9: Ja, amai, mijn frak, zouden ze zeggen in Gent. Er zijn 48 files in het land van meer dan 5 minuten, dus ik ga er lezen vanaf een kwartier. Maar dat zijn er nog altijd 12. 12 plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost 41 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 39 minuten. Op de E910 tussen Zemst en Rumst 38 minuten. En 37 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 dan tussen Hazenhoek en Antwerpen-West ook nog 32 minuten bij. Dan richting de grens met Nederland op de E314 tussen Genk-Oost en de grens met Nederland 35 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Jabbeke de Haan en Oostkamp een half uur. Op de Brusselse ring dan, op de buitenring tussen Diegem en Expo ook een half uur. En een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook 17 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan gaan we tenslotte naar de ring rond Gent, want daar zijn we nog niet geweest. Richting Desselbergen tussen Skaldenstraat en Heusen 16 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vrees je daar op dit moment minder dan een kwartier.
1: Joren en Naomi.
4: Ciao, live muziek op ons live podium van een live battle. Eerst valt Ed Sheeran in herhaling met Martin Garrix. Dit is Repeat.

0: Er valt werkelijk elke dag iets te beleven aan ons Q-Beach House. En elke woensdag is het van Suikerdruppeltje. Want dan is er een mini-concert. Een live optreden. En vandaag is dat Berre. Naomi van der Poorten die staat, as we speak, op het podium van het Q-Beach House.
1: Dat klopt als een bus. En toegegeven, het is niet de allermooiste dag. Het regent, het miezert. Maar het is duidelijk, de Berre-fans die zijn aanwezig. En jullie zijn met veel. Laat jullie eens horen. Woo! Dat is zeker niet verkeerd. Wind of regen, niets houdt jullie tegen. Lieve vrienden, dit is Berre. Woo!

0: Dat was Betty! Live op het podium van het Q Beach House.
1: Zeg, ze zijn daar met veel horen, met bordjes en met paraplu's.
0: Het is nat, maar zij zijn show. Hè? De fans van Berg.
1: Daar heb je lang over moeten nadenken.
0: Dat, jongen. Hey, je kan, Berg gaat nog een paar liedjes zingen. Die kan je bekijken via onze livestream qmusic.be of via de Q-app. Zometeen, nieuw nummer in Repeat of Niet, want deze heeft een 10 op 10 gehaald. U2 en Martin Garrix zaten met Fireflies. In Repeat of Niet.
2: Repeat of Niet.
0: Zometeen een DJ die een zomerhit had in 2014 en 12 jaar later probeert hij dat over te doen. Maar of dat lukt?
2: Q sounds better with you. Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q sounds better with you.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard.
4: En ja? Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: De ribbekies.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmis.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Q Music, Joren en Naomi.
9: Dat is wel iets cools, hè.

0: Sandy stuurt, hey Joren en Naomi, helaas niet in Oostende geraakt voor Berre. Dus heel blij met de livestream. Ja, je kan hem checken via onze livestream, Berre, dan zingt hij nog een klein beetje verder. En het is ook zonder price tag, het is helemaal gratis. Lekker. Ja.
1: Repeat of niet?
0: Yes, gloednieuw nummer in Repeat of Niet van Robin Schulz, Duitse DJ, die wij heel vaak en heel graag draaien op Q-Music. Samen met een Franse DJ. Duitsland en Frankrijk, er was een tijd dat ze niet goed samenwerkten, maar nu doen ze dat wel graag. Watermat, dat is die andere DJ waar ik het over heb, heeft in 2014 een gigantische zomerhit gehad met... Bullet. Oh, waarom draaien wij dit niet meer? Zo goed?
2: Ja, pas op, het komt er misschien wel aan.
0: Ja, weet eens dat dit dan de revival of zo, hè?
2: Ja, wel.
0: Maar goed, nu hebben de twee samen een nieuw nummer uit. Take It Slow. En er zit ook een klein beetje van die bullet die je zojuist hoorde in. Dat ga je wel heel hard merken. Wat vind jij van de nieuwe van Robin Schulz en Watermat? Is het een repeat of een niet?

0: De 2026 versie van... Ja, ik weet niet. Om heel eerlijk te zijn, ik ben er nog niet over uit wat ik nu het beste vind. Het origineel of de revival.
1: En vooral het goede aan de repeat of niet is dat het zo herkenbaar is. Maar de toevoegingen zijn misschien niet zo, ja, om over naar huis te spreken.
0: Maar goed, daar hebben wij niks over te zeggen eigenlijk. Wij moeten ons muil houden op dat gebied.
1: Ja.
0: Want er zijn er anderen met een mening hier wel te doen.
1: Inderdaad, je zou beter wat meer je muil houden. Herman uit Heijsseldenberg, die heeft niet zijn muil gehouden. En die zegt zeker en vast een repeat. Wendy uit Antwerpen, die zegt woppa, een repeat. Louis uit Drongen, vind ik wel heel grappig, want hij is van mijn côté. Hij zegt niet de versie van 2014 is dus keer beter. Ja, daar kunnen sommige mensen zich in vinden. Maar Steven uit Aalter, alleszins niet, want hij zegt zeker repeat. Was een schitterende schijf en een remake mag er zeker zijn. Ilse die zegt ook repeat. Nina die zegt ook repeat. Het is een dikke vette repeat.
0: Je hoort het nummer straks terug bij Liam van Haverbeke, 20 over 9. En weet je wat wij nu gaan doen? Ons muil houden.
1: Ah, eindelijk.
0: En Sienna Spyro draaien. Dit is Die on this Hill. Allee, shoot. Maximum Summer.

0: High on the Hill, Sienna Spyro. Veel mensen aan het sterven op de snelweg, denk ik ook op dit moment. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Wij zien dat hier binnenstromen, de files. Het is ongezien. Zometeen even een overzichtje van waar je ja, een kwartier of langer stilstaat. Ja, jongens, courage. Echt waar, courage. Wij gaan naar de nieuwsredactie, want het is 6:30. En Nils, onze minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, die heeft gereageerd op de kritiek tegen de bosbrand in de Hoge Venen.
1: Ja, inderdaad. Hij ontkent dat ons land te weinig middelen heeft, want dat werd wel gezegd. Volgens Quintin hebben we dus wel voldoende middelen, zowel bij het leger als bij de federale politie. Ons land kon ook rekenen op het solidariteitsprincipe van de EU, waardoor we steun kregen van andere landen. Zo krijgen we nog altijd trouwens steun van Zweden, Noorwegen, Duitsland en Nederland. Intussen mogen trouwens ook alle geëvacueerde bewoners terug naar huis. En dan nog sport, want de Italiaan Jonathan Milan die heeft de eerste rit gewonnen in de Renewi Tour. Milan was de beste in de massaspurt en haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Tim Merlier. Het was trouwens een echt doorregende etappe. De vluchters konden daar bijna van profiteren, want die werden pas in de laatste 700 meter ingehaald. Maar uiteindelijk was Milan dus de snelste.
0: Voor het weer, het snert weer, gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Hallo.
2: Hallo, dag Jordan en Naomi.
3: Hallo.
0: Ja, ik zeg het, het is een ongelooflijk drukke avondspits. Daar zit die regen ook voor van alles tussen natuurlijk. En het, ja, gaat het eigenlijk beter? Gaan we nog iets van zon te zien krijgen vandaag, Jonas?
2: Nee, geen zon meer vandaag. En nog meer regen. Ja, nog meer regen zelfs. Aan de kust daar gaat het wel geleidelijk aan iets droger worden, maar in het binnenland, in het centrum en het oosten, ja, daar gaat het echt vanavond nog vrij veel regenen. Zeker in Limburg kan er nog meer dan 10 liter water per vierkante meter vallen. Goed voor de natuur, dat wel. En dan in de loop van de nacht dan gaat het geleidelijk aan wel overal droog worden bij zo'n 15 graden. En ja, ook de komende dagen blijft het toch heel wisselvallig. Hè? Dus ook morgen schuiven er in de loop van de dag buien over het land. Maar morgen wel meer kleur in het weerbeeld. Dus morgen opklaringen, wolkenvelden.

0: niet meer op de weerkaart, waarschijnlijk zelfs niet tot het einde van de maand.
1: Ik was mij aan het bedenken, moeten wij vrijdag dan niet zoveel extra veel donderplaten in de show zetten? Thunder. Of zo, ja, ik weet het niet, of... Heb jij nog een idee, Jonas?
0: Nee, maar deze vind ik wel een goeie. Deze vind ik echt een goeie, ja.
1: Ik had nu echt gehoopt dat jij AC/DC en Thunderstruck ging doen.
0: Ik dacht er net aan, ja.
2: Ja,
1: het lag op het puntje van de dog, zo is hij toch. Hey, tot morgen, vriend. Salut.
0: Tot morgen, bye.
2: Ja, we hebben het er al over gehad. Het is uitzonderlijk druk op de weg. Meer dan 300 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En ik ga er met jou even doorploeteren. Houd u vast aan de takken van de bomen, want er staan 17 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst 50 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 32 minuten. En ook 19 minuten extra tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout 32 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een half uur. En ook 21 minuten op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West. Dan gaan we naar de richting de grens met Nederland. Op de E314 tussen Genk-Oost en de grens met Nederland 35 minuten. Tussen Wilselen en Aarschot een half uur. En ook 17 minuten tussen Lummen en Park Midden-Limburg. Dan op de ring rond Gent richting Destelbergen. Tussen Gent-Zeehaven en Heusden 35 minuten. En richting Zaten tussen de Brugse Vaart en Evergem 19 minuten. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 31 minuten en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 22 minuten bij. Richting Gent verlies je 16 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel dan op de E19 tussen UZA en Mechelen-Noord 20 minuten en op de E314 tussen Genk-Oost en Zolder 17 minuten. Op de Brusselse ring, tenslotte op de buitenring tussen Grimbergen en Zellik verlies je 20 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vries je daar nog altijd meer, of nee, liever minder. Minder dan 15
1: och,
2: minuten.
1: Garme,
2: ik ben helemaal paraplu, jong.
1: Ja, je hebt wel echt marathonverkeer lezen
2: 19
1: gedaan.
2: Minuten, ja, het is met een dag ook niet, zeg.
1: Amai, godverdikke. Wat kan je dag zo meteen wel worden, denk ik, jij vuile sadist. Ik heb gisteren...
2: Oh, zeg, zal het gaan?
1: Ik heb kop of munt verloren gisteren. Spelletje dat we spelen. We geven elkaar om de beurt een uitdaging. Zeg ik bijvoorbeeld kop en het is kop, dan moet ik de uitdaging doen exact wat er gisteren gebeurd is. Ik steek zometeen, hoogstwaarschijnlijk, hete pepers in mijn mond bij de hete peperquiz.
2: Ja.
1: Stop met lachen, gij.
2: Jij hebt gelijk.
3: Joren en Naomi.
1: En Cameron Withcom.

0: de king van de Q-top 40. Allee, het is de prins eerder, want hij was sterkste stijger afgelopen vrijdag. Cameron Withcombe, die ging van 19 naar 7 met Kingdom of Fear. Naomi van der Poorten heeft op dit moment ook iets te veel macht over mij. En ik vind het niet leuk, hè.
1: Ik ga mij helpen.
2: Kop.
0: Of munt. Wacht. Ik maak dus even concreet, dit gaat mij helpen.
1: Ja, maar ik had zo'n kwakkeldag. Ik heb nog altijd een beetje een kwakkeldag. Het lukt allemaal niet. Maar dit gaat mij gelukkig maken.
0: Oké, leg nog eens even uit. Wat is er gisteren gebeurd? Want,
1: ja. We spelen dus elke dag deze zomer nog kop of munt tegen elkaar. We krijgen elke beurt een uitdaging. Dan moeten we kop of munt gooien. En die dan eigenlijk voorspellen. Als wij bijvoorbeeld zeggen bij welke muntworp ga je dat doen, dan zeg jij kop en het wordt kop. Dan moet je dat gewoon doen. Ja. Dat is gisteren gebeurd. En nu moet jij de hete peperquiz spelen. Ja. Dat is een quiz met makkelijke, maar vooral moeilijke vragen. Ik heb ze al allemaal voorbereid.
0: Dat vind ik ook weer niet correct dat jij ze hebt voorbereid. Ja, want het is gewoon... Oh,
1: kijk, ja, wie moet het anders doen? En dus dan gaan we dus jouw pepers serveren. En die gaan ook van pittig naar superpittig gaan. Met de moeilijkheidsgraad dan mee. En ik kan je ook al vertellen wat ik hier allemaal mee heb. De jalapeno, daar gaan we mee beginnen. Dan
0: dat klinkt al in de fik staan.
1: Dat is de makkelijke. Dan een rawit. Dat ken ik zelf niet, maar dat is ook best pittig. Dat kan je ook allemaal zien op de Scoville-schaal. Dat is echt de pittigheidsindex eigenlijk. En helemaal van boven op de pittigheidsindex staat, je kent het misschien wel, want het is heel bekend, de Carolina Reaper.
0: Oh, daar hebben we het er gisteren over gehad natuurlijk. Ja, luisteraars sturen het door. Heb je hem gevonden?
1: Oh, dat ligt hier ook mooi in een kommetje.
0: En hier zitten ook echt mensen, ramptoeristen hier aan het raam in een beach. Vreselijk, echt waar.
1: Oh,
0: nu al niet meer leuk.
1: Is goed.
0: Oh, echt waar. Goed, zijn er ook dingen om mee te blussen?
1: Ah ja, och, ja, jammer, maar helaas. Magere melk, want jij wou magere melk en geen halfvolle melk.
0: Nee,
1: en dan kroephoek heb ik ook gefixt.
0: Ah ja, dat zou ook geholpen hebben. Ja. Of dat zou ook moeten helpen natuurlijk.
1: Maar daar heb ik ook zelf zin in, dus ik ga daar ook een beetje van uit.
0: Oké, ik ben blij dat Afrojack en Bruno Mars nog klaarstaan. Dan kan ik nog even mezelf voorbereiden. Bon, zij die gaan sterven, groeten u.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
5: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Marathon on My Soul.
1: Kop of munt?
0: Vreselijk dit. Echt joh. We spelen de hete peperquiz. En we, dat zijn Naomi en ik. Naomi is de quizmaster. Ik onderga, want ik heb geen keuze.
2: Jij bent het slachtoffer.
0: Exact. Ja, voor als je net inschakelt, hallo. Wij spelen kop of munt elke dag. Ik heb gisteren de uitdaging verloren. Ik zei bij de kopworp. De kopworp. Als we kop gooien, dan eet ik de pepers op.
2: En het was kop.
0: En het was kop. Bon, kan je nog eens even, want er staan drie verschillende pepers.
2: Absoluut, ik dacht dat ik het nooit ging vragen.
0: Ja.
2: Ik heb veel bijgeleerd ook. Hè. De Scoville-schaal, dat is de pittigheidsindex, zoals ik hem graag noem. Daar kan je zien hoe pikant iets is. Zoals de jalapeno, die krijgt zo'n oranje kleurtje. Ja. Daar gaan we mee starten. Dan de rabiet, dat is al donker oranje. En dan een hele rode kleur, heel pittig. De Carolina Reaper, die ga je ook nog voorgeschoteld krijgen.
0: Ja, ik ben al zo pikant van mezelf, komt dit wel goed?
2: Kan altijd beter. Maar er komen ook berichtjes binnen en die zijn geheel terecht. Gunther uit Capelle die zegt, doe handschoenen aan. Gouden tip. Die heb ik ook geregeld, dus doe maar even aan.
0: Wacht. Ja.
2: Oh, goed geluid. Ja.
0: Zo meteen gaan we het rectaal onderzoek beginnen, zo klinkt het ook. Nee, het gaat voor alle duidelijkheid langs de mond. Nee, absoluut niet. Ik heb ze aan, voilà. Dus die handschoenen die zijn al in orde.
2: Oké. Inge uit Lokeren die stuurde ook nog, je hebt toch melk bij? Dat is goed bij hete zaken. Beter dan water drinken. Melk verzacht sneller. Dus ik heb dat hier ook bij. Half volle, want dat moest. Hè, want ja, niet veel calorieën.
0: Half volle, mager hoop ik.
2: Ah ja, nee, sorry, mager. Ah, ja. Dat bestaat, dat dat verkocht wordt.
0: Zit
2: in
0: een
2: kut,
0: natuurlijk. Ja,
2: ga ik even inschenken, hè.
0: Bon. Kunnen we er gewoon aan beginnen? Ik ben... Stop, Naomi. Je bent te lang aan het rekken. Ik vind het al niet meer leuk, eigenlijk.
2: Ben je er klaar voor?
0: Ja, begin gewoon.
2: Hier, wacht je melk.
0: Ja. Mijn melkje. Ik zal alles drinken. Ja. Allee.
2: Heel cute.
0: Hier gaan we met de grote hete peperquiz.
2: Ja, de hete peperquiz. We gaan beginnen met een makkelijke.
0: Mm-hmm.
2: Toch als je mij kent. En je kent mij, hè, Joren?
0: Mm-hmm.
2: Oké. Okay. Wie vind ik de heetste man op deze planeet buiten mijn lief?
0: De heetste man op deze planeet buiten mijn lief?
2: Voor een jalapeno.
0: En ik ben ook niet het antwoord.
2: Nee, nee. Nou.
0: Harry Styles?
2: Ja.
0: Is,
2: dat is stom. Maar het was ook een makkelijke.
0: En dat is ook wel goed. Zo zie je hoe ik begaan ben met jou en je interesses.
2: Ja, waarvoor veel dank.
0: Oké, dus nog geen peper. Dat is al heel goed. Ja.
2: Je krijgt nog één voor de jalapeno en je mag kiezen. Wordt het een muziekvraag? Ben je sterk in muziek of in wetenschap?
0: Muziek. Doe maar muziek.
2: Oké. Voor de jalapeno.
0: Ja.
2: Noem één van de bandleden van de Red Hot Chili Peppers.
0: Flea?
2: Ja. Oh, dat vind ik hier wel een stom spel, hoor.
0: Ik vind het heel leuk.
2: Tot verdikken. Oké, maar nu gaan we wel naar de rabieten. Ik heb geen idee wat het zijn.
0: Dus nu gaat het een
2: ja, we stijgen in moeilijkheidsgraad, dus ook in pittigheid, hè.
0: Oh, vreselijk. Ja, oké.
2: Oké, dan krijg je nog een wetenschapsvraag.
0: Ja?
2: Welke planeet is de warmste?
0: Mercurius?
2: Dat is fout, het is Venus.
0: Oh, ik was aan het twijfelen. Oh, ik was aan het twijfelen.
2: Ook al is Mercurius dichter bij de zon, Venus is warmer. Net zoals dat mondje.
0: Vreselijk. Dus
2: we gaan naar de rabieten, dat zijn die kleintjes hier. Ja. Die fijntjes, daar mag je een beetje van nemen.
0: Allee, daar gaan we, lieve vrienden.
2: Oh, dat was niet zo klein.
0: Oh, ça va.
2: Pokerface. Doe je nu stoer?
0: Nee.
2: Nee, je ogen beginnen al te tranen. Wil je geen melk?
0: Nee, we gaan door naar die volgende vraag.
2: Kroephoek. Ik ga mijn kroephoekje pakken ondertussen.
0: Die zijn voor mij afblijven.
2: Het moet maar niet zo gezellig zijn. Oké. Okay. Jouw derde vraag.
0: Ja.
2: Ik heb dat goed gedaan. Wat is de meest zuidelijke bestemming waar ik ooit al op vakantie ben geweest?
0: Maar ver zijn je nog niet gegaan, hè, Naomi.
2: Pas op, hoor. De meest zuidelijke bestemming.
0: Maar de meest zuidelijke... Ja, wat... Canarische eilanden.
2: Dat is fout.
0: Maar
2: het is Nieuw-Zeeland.
0: Vreselijk. Ben je al naar Nieuw-Zeeland geweest?
2: En de rest is allemaal rond Europa, maar dat was wel even een zeer zuidelijke vakantie.
0: Dus nu moet ik nog eentje van die rabiet
2: Klopt.
0: Allee. Voilà. Hop.
2: Echt? Maar meen je dat nu?
0: Ja.
2: Doet dat hier zo weinig?
0: Doe me niks, jong.
2: Stoer doen, echt waar. Oké. Okay. Maar nu gaat het wel goed komen.
0: Ja.
2: Jouw allerlaatste vraag. Een vrij moeilijke en het gaat ook voor de Carolina Reaper.
0: Oh, doe door alsjeblieft.
2: Ik vind het hier zo gezellig. Oké, mijn vraag is... Mm. Joren Lins.
0: Ja?
2: Hoe warm is de zon?
0: Hoe warm is de zon?
2: Hoe warm is de zon?
0: Ja, hoe warm is de zon?
2: Ja, het binnenste van de zon. Hoe heet is de zon?
0: Oh, wat weet ik daar nu van? Ja.
2: Je mag er 1 miljoen graden Celsius naast zitten.
0: Ha. 20 miljoen?
2: Ah, dat is nu heel jammer. Je zat er heel dichtbij, maar het is 15 miljoen graden Celsius. Oh.
0: Moet je nu een hete op weer?
2: Die dikke.
0: Oh, man.
2: Allee, kom, Joren.
0: Wacht, geef mij eens even.
2: Je moet het wel aannemen, hè.
0: Mag ik eerst dan de kroephoek, of dat mag nog niet zijn?
2: Ah, ja, jawel, natuurlijk wel.
0: Mensen kroephoekje. Nou, nee. Ah, vreselijk. Ik sta hier ook vol ramptoeristen ondertussen. Ah. Oké. Okay. En voor alle duidelijkheid...
2: Ik vind het dat dit niet zo hard merkt aan jou.
0: Dat is omdat ik mezelf professioneel gedraag op dit moment.
2: Dat is ook mijn eerste keer.
0: Oké, okay, dus dit is de Carolina Reaper?
2: Stop. Joren. Je kijkt zo bedenkelijk, je concentreert je. Mm. Je schudt een klein beetje nee. Oh, de ogen gaan dicht.
0: Oeh. Oeh, mij.
2: Ja, oeh. Melk. Magere melk voor Joren Linsen. Oh, een stevige slok.
0: Oeh, mij.
2: Ja, oeh, oeh.
0: Geef mij een zak. Ik denk dat ik... dat helpt ook niks, hè. Die melk, die kroephoek helpt ook niks.
2: Ja, brood had ook nog iets goed geweest, dat ben ik vergeten.
0: Zijn we nu content?
2: Ja,
0: ik maar... Zijn een fik, man.
2: Zie je echt af?
0: Wat denkt u nu zelf?
2: Dan ben ik content.
0: Echt waar, joh. Vreselijk.
2: Allee, raise your glass of milk. Oh. Zou Pink zeggen. School, hè.
0: Zoek een ambulance.

0: Amai, maar even, we kunnen hier wel onnozel doen met een spelletje op de radio en kop of munt, maar ik zou echt menen, het is zwaar in de fik. En die
1: Duravlam.
0: Goh, en die
1: melk.
0: Ik had
1: dat effect.
0: Ja, ik kan u ook niet zeggen dat het niet aan u ligt, want... Oh, ja, sorry, maar, ik ga even niet meer praten. Mee.
1: Wel, bij het eten vond ik dat het best goed meeviel en dat je je zo stoer hield en al macho, macho. Maar dan begon Pink te zingen en toen kreeg jij zo'n soort van weerbod. Oeh. Kon je blijkbaar niet meer ademen, zei je, bij het uitademen, dat het nog pittiger werd. Ça va?
0: Ja, en ik bestel op restaurant altijd pikant en hoe pikanter, hoe beter. Maar dit is nu wel even... En ook bij wanneer ik uitadem... Wordt het nog erger. Ik kan het niet beschrijven. Ik zit er ook met deze bus magere melk. En het doet... Oh, sorry. Excuses.
1: Ja, dat zijn de manieren. Daar ben ik gewoon van jou. Leentje die zegt, je bent door en door slecht, Naomi, maar het is wel meer dan zalig. Bedankt, Leentje.
0: Deel de mening niet. Allee, dat eerste stuk wel.
1: Oh. Linda heeft ook medelijden met jou. Ze zegt, och, arme Joren. Ik heb compassie met jou. Naomi zou 10 citroenen achter elkaar moeten eten.
0: Ah, voilà.
1: Is dat mijn kop of munt uitdaging?
0: Ik ga die in mijn zakje houden voor een van de komende dagen. Nee, ik heb een andere kop of munt uitdaging. Ik ben heel blij dat ik hem niet zelf... Oh, my. Sorry, hè. Ik ben heel blij dat ik hem niet zelf moet uitleggen. Ik heb daar hulp van Inge. Inge heeft die doorgestuurd in de Q-app.
2: Hey, Joren en Naomi. Ik heb misschien een leuk ideetje voor jullie kop of munt uitdagingen. Zou het misschien een leuk idee zijn als Joren Naomi haar make-up eens zou mogen doen? Misschien lijkt dat wel een leuke uitdaging om eens uit te testen. Het is maar een ideetje. In elk geval, veel groetjes en anders succes.
0: Oh. Ja, je mocht niet zeggen of... Ja, wat zeg je? Bij welke worp?
1: Geen ja-nee-vraag, zeker.
0: Dat is zeker geen ja-nee-vraag. Bij welke worp mag ik jou morgen schminken in de show?
1: En dan mag je mijn kop eens goed onder handen nemen. Dus ik zeg kop.
0: Bij kop?
1: Ja, kop. Oh. Kop heeft mij tot nu toe, denk ik, als ik het zo is, als ik terug ga, beesten geluk gebracht.
0: Oké. Oké, ik wil even zeker zijn. Ik speel niet vals. Ik draai hem niet om. Kom anders eens kijken wat het is. En dan mag je zelf zeggen.
1: En zo rustig, je maakt me bang.
0: Al mijn energie al opgebruikt, Naomi.
1: Ja, ik zie het, ja.
0: Amai. Maar ze heeft er wel niet bij gezegd hoe, hè, hoe ik jou mag schminken.
1: Heb jij schmink? Ja, het is kop, en vooral duidelijkheid als je nog niet mee was.
0: Ja, het is kop.
1: Heb je schmink? Maar wat voor schmink? Verkleed schmink. Ik ga mijn schmink niet aan jou geven, hè? Dat is veel te duur.
0: Dat maakt het nog erger voor jezelf, hè?
1: Just... Ja, dat is ook wel waar.
0: Oh, mannetjes, ik kan even niet.
3: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Oh, oké, morgen kop of munt. Ik ga jou morgen schminken. Oh, ik zie nog wel ook dat... Ook
1: maar
0: dat
1: wacht. En krijg ik figuurtjes of zo?
0: We hebben het er straks over. Echt, nu even niet praten.
1: Een vlinder of zo?
0: Zwijg.
1: Zeg.
0: Zo meteen spelen we het wachtwoord, lieve vrienden. Als je wil meespelen en Q-kok of mocktailglazen winnen, dan stuur je wachtwoord in de Q-app. En dat mag nu.
3: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
4: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
0: Q. 6 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
5: Goedenavond. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten daar wel voor. Je hoort Quintin.
6: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele, vele tractors. Ook met de arrow van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
5: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. En intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
7: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep, dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
5: Dit najaar moeten die werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor zo'n 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Je hoort defensie-expert Roger Hoessen.
8: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Dus eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
5: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste rit in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook de eerste leider daar. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden.
1: Ah, Joren, ik kan je echt niet serieus nemen. Je bent helemaal aan het inzakken, je wordt ook kleiner met minuut.
0: Maar ik zit hier ook echt als een soort van... Ik weet niet dat ik juist een ramp heb meegemaakt, zo voel ik mij op dit moment.
1: Alleen nog een uur.
0: Echt gewoon vreselijk, man.
1: Ik zal de files voorlezen, dat zal ook een uur duren ongeveer. Er staan 14 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 54 minuten en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Remst 32. 30 minuten verliestijd. En op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 31 minuten. Ook 16 minuten bij tussen Wilrijk, Valaar en Antwerpen Zuid. Dan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 27 minuten. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 24. Ook 20 minuten bij op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Dan richting de grens met Nederland op de E314 tussen Genk Oost en de grens met Nederland 26 minuten. En ook 24 minuten verliestijd tussen Herent en Aarschot. Dan gaan we richting Brussel op de E411 tussen Rosière en Jezus Eijk 22 minuten. En op de A12 tussen Wilrijk, Valaar en Kleidaallaan Kontigse Steenweg 21 minuten bij. Dan op de E19 tussen UZA en Mechelen-Noord 19 minuten. En ook op de E314 tussen Park Midden-Limburg en Zolder 15 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Dan heb ik ook nog een berichtje binnengekregen. Zo erg. Niels uit Antwerpen die zegt, Joren, je zou beter je vinger in je keel steken. Even. Ja. Anders morgen of Van Haven nog eens Ring of Fire langs onder.
0: Kom jij maar met je vinger, je hebt het.
1: Laat me toeschuiven.
0: Joren en Naomi. Zometeen, hallo, ciao. Zometeen mijn levensverhaal. Meteen. Naar Jonas Blue.

0: toch magisch als we One Direction draaien. Dan zijn er zoveel mensen die zeggen, oh bedankt, hey, maar graag gedaan. Het was zojuist even zwart op de livestream, maar blijkbaar zijn we terug.
1: Dus ik dacht zwart voor je ogen met die pepers.
0: Ah ja, misschien daarom. Misschien was de livestream aan het meevoelen met mij. Maar ik zwaai even terug, we zwaaien even terug. Hallo, daar zijn we.
1: Hallo. Hey. Dat valt tegen, hè.
2: Het wachtwoord.
0: Bon, ik ben geblust, denk ik. Dus komt wel goed.
1: We zien het totaal niet uit, denk ik.
0: We kunnen naar Esther uit Jabeke. Esther, een zeer goede avond.
3: Hallo, dag Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Esther, jij zit in de herexamens, joh. Oh.
3: Ja.
0: Dat is nog erger dan hete pepers eten, joh.
3: Ja, maar het was wel grappig als blokpauze om eens te zien pepers eten.
1: Haha, sadisme.
0: Ik was de entertainment tijdens de blokpauze. Heerlijk. Oké, goed. Zeg, welke herexamens heb je?
3: Ik heb vrijdag nog statistiek.
0: Oh, vreselijk. Ja. Oh. Ik heb het nooit gehad, maar moest ik het gehad hebben, ik zou er waarschijnlijk ik zou nooit mijn opleiding kunnen afgemaakt hebben, want ik suk zwaar in statistiek. Hoe hoog schiet jij jouw kansen in?
3: Ik heb wel veel gestudeerd ervoor, dus ik denk wel dat ik het door ga zijn.
0: Ja, maar dat dacht je misschien de eerste keer ook, hè?
1: Ah ja, ik ging net zeggen, ik hou van het zelfvertrouwen, maar dat is wel waar.
0: We gaan je supporten, komt helemaal goed. En dan, je kan Q-kok en mocktailglazen winnen. Esther, is dat om na de herexamens er eens goed in te vliegen?
3: Ja, sowieso.
0: Nou wel, dan gaan we keihard ons best doen. Hier komt je eerste vraag.
3: Ja.
0: En per juist antwoord krijg je een tip voor het wachtwoord. Dus doe je best.
1: Vraag 1 voor Esther uit Jabeke. Prins Laurent, die is papa geworden. Joepie, proficiat. Allee, 26 jaar geleden toch? Want Clément van den Kerkhoven is wettelijk de zoon van prins Laurent. Hij heeft hem dus erkend. En Clément kan dus kiezen voor een nieuwe achternaam, die van prins Laurent. Maar wat is de achternaam van prins Laurent?
3: Van Saxen-Coburg of zo.
0: Of zo? Ja. Van Saxen-Coburg is voldoende.
3: Ja, ik wist niet dat ik het moest uitspreken.
0: Dus. Ja, maar je hebt dat heel goed gedaan. Jouw eerste tip voor het wachtwoord is hartje.
1: Vraag 2 gaat over sport. De Australische tennisser Kyrgios die is tijdens het tennistoernooi in Mallorca positief getest. En je zou denken doping, hè, gebeurt al vaker, maar het is geen doping. Hij is positief getest op een soort partydrugs. Maar welke partydrugs zoek ik?
3: Cocaïne.
1: Hele.
0: Jouw tweede tip is duimpje.
1: De laatste vraag. Misschien de laatste tip. Pukkelpop start morgen. Jammer genoeg niet voor jou, Esther. Maar ik ben ook jaloers dat ik er niet bij kan zijn. Vanuit het Q Beach House in Oostende zou het ook wel eventjes rijden zijn en zo. Want het is niet dicht bij de deur voor ons. Maar in welke stad wordt het festival georganiseerd?
3: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee?
1: Geen gokje?
3: Nee.
0: Ja. Het was Hasselt of Kiewit. Ja, een van de twee, dat hadden we allebei goed gekozen. Dus geen derde tip, maar misschien heb je die ook niet nodig.
1: Nee,
0: we hebben hartje en duimpje. Wat is het wachtwoord volgens jou?
3: Oei. Klein?
0: Ik weet
3: niet.
0: Nee.
3: Ja.
0: We zochten like. We zochten like.
1: Een hartje en een duimpje.
3: Ja, op die manier.
0: Ja, de derde.
3: Ja, dat klein duimpje.
0: Ah, ja, tuurlijk.
1: Schattig,
0: ja, die was vandaag niet in het nieuws, maar dat had even goed gekund natuurlijk.
3: Ja.
0: Derde tip was social media en dan was je natuurlijk iets verder geraakt. Ja, waarom like? Er is een nieuw monsterproces in de Verenigde Staten tegen Meta. Zij willen kom afmaken met likes onder andere, onder Instagram-posts en op Facebook.
1: Ja, absoluut. Er is veel heisa rond en ze willen stories ook afschaffen en zo.
0: Ja,
1: maar dus likes, ja, dat zou super raar zijn.
0: Allee, dus wie weet gaat binnenkort de wereld er helemaal anders uitzien.
1: De wereld, ja. Maar dat is jouw wereld, hè.
0: Nee. Je weet wat ze zeggen. Esther, een slechte generale repetitie is een goede life. En laat het wachtwoord een goede of een slechte generale repetitie zijn geweest en jouw herexamen een goede life. Zullen we dat afspreken?
3: Ja. Okay. Ja, zeker.
0: Fijne avond nog, salut en veel succes met studeren.
1: Succes.
3: Merci.

0: hoorde Shakira en Zoo bij Q.
1: Hela.
0: Hela. Nog steeds een ochtendshow te geven. Een plekje op de Q-guestlist van Shakira in Madrid. Daar wil je bij zijn. Die vrouw heeft zichzelf, die blijft zichzelf eruit vinden natuurlijk. Maar ik ben nog even niet goed van die peper. Ik ga het gewoon benoemen hoe het is. Ik ben zo wel in een waas. Dus sorry als ik rare dingen zeg. Shakira heeft natuurlijk een monsterhit. Maar ze heeft dan ook Zoo gemaakt en Die Die natuurlijk, de nummer uno in de Q-top 40 ook van het WK-voetbal. Ja, ze blijven haar vragen.
1: Ja,
0: dus
1: fantastische vrouw. Je kan uw heupen dus volledig los laten gaan op die oude of die nieuwe hits. Dus in Madrid, daar kan jij misschien bij zijn. Het enige wat jij moet doen is Shakira roepen en vooral zoeken bij de ochtendshow bij Robbe Petitjean. En dan kan je er ook opnemen en kan je ook Shakira nadoen en zo. Hè. Kan jij dat eens doen, Joren?
0: Nee, ik vind dat jij dat moet doen.
1: Maar ik moet het altijd doen.
0: Maar wacht, hè, maar zo...
1: Ze dat jodelen, noem ik het.
2: Ja,
1: dat was wel
2: jodelijk,
1: ja.
2: Q-music. Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
1: Nee.
5: Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
4: Oké.
2: With you. Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Joren en Naomi.
9: Ik hoop dat jullie een prettige avond hebben.
2: Maximum Summer. Q Music.
10: Neutra.

0: Bazaar, en ooit komt er een dag. Vandaag hadden wij Berre op ons podium staan voor een miniconcert. Heel veel mensen hebben de regen getrotseerd voor hem. En die hebben op dat moment niet zoiets gehad van ah, wij gaan thuis blijven omdat het regent. Maar sommige mensen doen dat wel.
1: Ja.
0: Ja, ik kan er niet zo goed tegen. Moet er zo meteen toch eens even over hebben.
1: Maar je kan toch niet picknicken in de regen?
0: Ja, maar dan doe je toch iets anders. Als je afspreekt met mensen en dan zeg je, ah, we gingen picknicken. Oké, ga dan naar de cinema, maar we gaan wel samen iets doen. Vind ik al.
1: Ja, ik ben niet akkoord.
0: Ja, fijn. Hey, vandaag in het nieuws, lieve vrienden. Er is iemand toegevoegd tot een redelijk select clubje. Een clubje waar ook... Ik ging gewoon een keer opbouwen. Ah, wel ja, ik... waar ook Gauthier in zit. Waar ook Gauthier in zit en Lost Frequencies, maar Stromae is dus toegevoegd. Zijn nummers 1 miljard keer beluisterd.
1: Oh, nozelaar.
0: Spotify. Allee, ik ging gewoon een keer spannend doen.
1: Zijn de pepers,
0: we steken het daarop.

0: Stromae behoort sinds vandaag tot een zeer bijzondere club. Cotier. De Billions Club. Ja, daar heeft zijn bankrekening niks mee te maken. Wel zijn streams op Spotify. Want de Billions Club is de afspeellijst met nummers boven het miljard. Dit is dus 1 miljard keer beluisterd. Was dat 1/7 van de wereldbevolking dat dan gehoord zou moeten hebben?
1: Ja, dat zou moeten kloppen, ja.
0: En in die club zitten twee andere Belgische artiesten die hem voorgingen. Namelijk Stromae, of was het Gautier? Stromae met Somebody That I Used To Know, dat is zijn nummer. Meer dan 1 miljard keer beluisterd, 2,5 miljard streams, daar staat de teller op. Maar ook... onze collega Lost Frequencies. Is Where Are You Now, 1,75 miljard en 1,5

0: Are You With Me? Naomi. We gaan naar Niels. Niels, je hebt de resultaten van de flitsmarathon van begin augustus. Wat is het verdict?
1: Ja, bijna 50.000 bestuurders die rijden te snel. Dat is iets meer dan 3%.

0: op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden.
1: En 10 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier moet bijtellen. Dat lijkt veel, maar dat is al serieus afgenomen. We beginnen met de langste file, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 48 minuten. En tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-West 24 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 38 minuten. En ook 38 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linker-Oever 24 minuten bij. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten. Op de A12 dan tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 17. En ook 16 tussen Wilrijk, Vallaar en Antwerpen-Zuid. Dan gaan we naar Frankrijk, richting de grens met Frankrijk. Op de E17 tussen de Pinte en de Kruishouten 17 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welrikenendreef ook een kwartier extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: DJ Licious en Milo nu. Maximum Summer.
3: Joren en

0: Shaboozy and Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: En Blink Twice bij Q Music. Wat een snertweer vandaag. Oh, vreselijk. Valt tegen. Gelukkig hadden wij hier wel natuurlijk een klein beetje de zon op ons podium staan. Dat was een berre.
2: Ah, ik dacht dat het je over mij had. Ik heb hem aangekondigd natuurlijk, ja.
0: Nee, het gaat niet altijd over jou.
2: jammer vind ik dat.
0: Ja, ik ben niet zo erg. Goh, man. We hebben de hete peperquiz ook gespeeld. Die viel serieus tegen.
2: Ja, dat was door kop of munt natuurlijk, want je had verloren. Jij moest die uitdaging dan even volbrengen. Ja. Ik moet morgen mijn gezicht aan je geven, want jij gaat mij make-uppen.
0: Jij moet jouw gezicht aangeven.
2: Aan jou geven, ja.
0: Aan
2: jou
0: geven,
2: dat is een canvas voor jou morgen.
0: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd wat je ermee gaat aanvangen.
0: Ik ook. Ik ben al plannetjes aan het smeden. Heel leuk. Heel veel mensen, want we zagen natuurlijk ook heel veel volk hier staan op het terras van het Q Beach House voor Berre. Maar het regent. Het was echt pijpenstil aan het regenen. En dan zowel de harde kern die komt, maar sommige mensen zeggen ook plannen af door de regen. En ik snap dat niet.
2: Ik begrijp dat volledig.
0: Ja, ik begrijp dat niet. Dan heb je afgesproken, mensen houden hun agenda vrij en dan zeiden ze, het is aan het regenen, misschien moeten we op een ander moment.
2: Maar ja,
0: en dan
2: als de activiteit buiten plaatsvond.
0: Ja, maar dan doe je toch gewoon een activiteit binnen.
2: Nee, mijn goesting is over.
0: Ja, ik vind stom. Ik vind stom dat je zo, bijvoorbeeld als je zegt, we gaan een terrasje doen, ja, zet u dan binnen. Zet u dan binnen in het café.
2: Ja. Ja, dat is ook een idee, hè.
0: We delen de mening, we delen niet dezelfde mening, zoveel is duidelijk.
2: Nee.
0: Goed, gelukkig hebben we daar natuurlijk iets voor in het leven geroepen in deze show.
3: Hot. You're hot and you're cold. Or cold.
0: Hot or cold vandaag. Plannen cancelen door slecht weer. Ik vind dat het slechtste excuus ooit. Het regent, dus we gaan niet afspreken nu.
2: Maar als je gaat voetballen bijvoorbeeld, dan kan je toch afzeggen.
0: Maar wat zit jij nu over voetballen? Je hebt nog nooit gevoetbald.
2: Ik heb er niks mee, maar ja, er zijn toch mensen die voetballen buiten.
0: Het dichtste dat jij bij een voetbal bent gekomen is op een televisiescherm. Dat is toevallig eens opstond.
2: Ja, vallen. Ik kijk bijna nooit.
0: Dus, plannen cancelen door slecht weer. Hot or cold. En laat ook even weten waarom het hot or cold is voor jou. David Guetta en J-Lo die spreken zo meteen wel af. Save Me Tonight, hoor je.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

0: Pot. The way I are.
1: Oei.
0: Klopt niet, hè?
1: Ja, het klopt niet. Het klopt te veel niet.
0: De Valente en Gary Hulsen. Zeg, ik ben wel degene die pepers gegeten heeft, hè? Hij zit al overmorgen bezig, zeker.
1: Ik heb geen excuus.
0: Dat ik jou mag schminken.
1: Mm.
0: Lieve heersbeestje.
1: Ja, ik heb ook wel plannen, hè, daarna, want ik ga met mijn familie mossels eten hier op een dijk.
0: Hot. Or cold. Oké, dan denk je nog even verder. Hoe kunnen we jou echt eens heel gênant de dijk opsturen morgen?
1: Maar echt zo'n kinderteken, ga je zo make-up doen van een butterfly of zo'n vlinder?
0: Ja, je gaat dus morgen eten met je vrienden of met je familie op
1: mijn
0: de dijk.
1: Familie,
0: met
1: ja.
0: je familie op de dijk. Dan mag het niet regenen, want dan zeg jij plannen af.
1: Ja, zo ben ik wel.
0: Ja,
1: nou, dat zou ik wel eens doen, ja.
0: Vandaag in Hot or Cold, plannen afzeggen omdat het regent. Belachelijk vind ik het.
1: Ja, Amber uit Koekelaren die zegt ook, cold, dan doe je toch gewoon iets anders. En het meeste doen het waarschijnlijk gewoon omdat ze geen goesting hebben. Gewoon. Dan zeggen ze gewoon af. Valentina uit Brugge die zegt, het hangt ervan af wat de activiteit is. Ze is nog kieskeurig ook. Als die normaal buiten is en je het binnen kan doen, dan gaat het door. Maar anders cancelen voilà. Die handel. Ja, ja. Jan uit Zaventem die zegt ook, cold, op het weer kan je je kleren onverwachte situaties geven. Vaak ook onvergeten. Momenten. Groetjes Letitia dan. Ah, Jan en Letitia zijn samen. Nina uit Antwerpen die zegt, cold. Ik vind ook, als je afspreekt, hou je daaraan of het moet echt zijn omdat je ziek bent. En Martine uit Brugge die zegt ook cold.
0: Die zegt lekker cold. Er is gelukkig ook nog iemand die hot zegt, want anders sta je er ook maar zeer alleen, vind ik. En dat is Lien uit Erpenmeren. Lien, goeie avond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, ja, afzeggen door slecht weer. Jij doet het wel, jij zegt hot.
2: Ja, enorm hot. Alles om een avondje rustig naar tv te kunnen kijken onder een dekentje. Want ja, in de zomer is dat geen geldig excuus natuurlijk.
0: Ah, maar je gebruikt het dus als excuus. Je vindt het niet echt erg.
2: Nee.
0: Zo eerlijk. Zo eerlijk. Ja, maar daar,
1: snap het wel.
0: Hebben we het daar onlangs ook eens niet over gehad om zo slechte excuses te... Ah nee, gisteren hadden we het erover. Om in Hot or Cold van zo even alleen zijn, me-time.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat hoort hier natuurlijk ook bij. Ja.
1: Ja.
0: En jouw vriend is blijkbaar ook zo, Lien.
2: Ja, toch wel een beetje. Ik ging normaal vanavond naar een voetbalmatch gaan kijken, maar ja, het is aan het regenen. Het is echt wel mooi afgezegd.
0: Maar echt, dat kan toch niet?
1: Man, dat is toch een perfect excuus?
0: Nee, dat is...
1: Ik heb geen zin of ik ben ziek of ik ga ziek worden door de regen en de wind.
0: Oh ja, maar dan kun je even goed zeggen, zoals vroeger is je huiswerk gemaakt, nee, mijn hond heeft het opgegeten.
1: Ja,
0: alleen,
1: ja,
0: dat is een even slecht excuus.
1: Als het
0: geloven werd, dat is niet waar.
3: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Ja, hier ben ik wel blij mee. Cold. Echt waar, niet doen, joh, niet doen. Ja. Ook, Lien, heeft nog nooit iemand van je vrienden gezegd, Lien, stop het eens met onnozel doen, jij wilt
1: door,
0: gewoon
1: jong.
0: Niet afspreken.
2: Nee, ze kennen mij.
0: Ja. Je weet dan al hoe laat het is, ja, dat begrijp ik. Zeg, en als jij dat bij je vriend doet of omgekeerd, vallen er dan brokken?
2: Ja, nee, we wonen samen, dus dat is niet echt een mogelijkheid.
0: Ja, nee. Kom je naar huis? Nee, te slecht weer. Hey, doe hem veel groeten van ons en veel plezier onder het dekentje vanavond. Het is toch slecht weer, hè?
2: Super, dankjewel.
1: Rustig, Joren.

0: Swedish House Mafia bij Q. En Wait So Long, de nummer 17. Nee, dat is helemaal niet waar. De nummer 17 uit de Q-top 40, die draaiden wij daarvoor. En dat waren Zoe Levi en Aaron Blomhaart met Tranen van Goud. Wait So Long staat helemaal niet meer in de Q-top 40. Je hoort de Q-top 40 overmorgen, maar hoe klinkt morgen? Zometeen in After Sun is dat een vraag die Liam van Averbeek aan jou stelt. Hoe klinkt morgen? Moet je weten hoe morgen bij mij gaat klinken? Kan ik je wel voorspellen.
1: Graag.
0: Namelijk zo.
1: Oei, brotje.
0: Het is een krakend deurtje. Een schurend scharniertje.
1: Oei.
0: Ik ga morgen zo stijf zijn als iets. Het zit zo. Ik ga vanavond nog naar mijn PT, personal trainer.
1: Ja.
0: En de bedoeling is dat wij dan trainen. Maar binnen mijn fitness wordt een... ik weet eigenlijk niet of ik dit mag vertellen, maar goed, ik ga het nu toch doen. Reformer Pilates.
1: Oh.
0: Ja. En hij wil mij vanavond een proefles geven. Dus ik ga vanavond Reformer Pilates doen.
1: Oh, dat maakt mij gelukkig.
0: Ja.
1: Nu ben ik heel benieuwd eigenlijk. Want jij denkt altijd, oh, yoga en Pilates, dat is geen echte sport. Wacht maar, Joerlinsen.
0: Wil jij morgen zo een heftruckje halen om mij tot hier te brengen van de park?
1: Oh, maar ik ben content. Ja, heel graag.
0: Oké, hoe klinkt morgen bij jou? Stuur het even door. Mag met een audiobericht in de Q-app. Dan is Liam u zeer dankbaar. En ik had graag gehad dat we in schoonheid konden afsluiten. Maar goed, het is wat het is. Hier is Lady Gaga.
1: Zeg!

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Goedenavond, 1 over 7, nieuws hoor je van Niels.
5: Een goede avond. Bij de flitsmarathon zo'n 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Of evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
6: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
5: Opvallend, de politie betrapte in Tesselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat daar net is gebeurd. En dan nog sport. De Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien. Mogelijk ook met onweer bij zo'n 22 graden.
4: Terug hier naar Pepers in de studio. Heel raar. En onderweg zijn er momenteel 7 vertragingen gemeld van langer dan 10 minuten. Het is nog een heel druk onderweg. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een dik half uur extra daar tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Ook nog een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E17 25 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 ook 25 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E34 dan 21 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 nog 10 minuten tussen Massenhoven en Wonnekem. Op de Brusselse buitenring dan de laatste file, 12 minuten erbij daar tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Aftersun, Liam van Haverbeke.
4: Zoals Suske en Wiske, Gaston en Leo, peper en zout, mayonaise en frieten. Belong Together van Mark Amber. Hoor je na New Origin. Dat is niet New Religion, maar wel New Religion. Van Bebe Rexha en Faithless. Heel fijne avond, leuk dat je luistert naar After Sun.

Song Together. We smeren de hits weer uitgebreid over de avond heen. Met After Sun, elke avond doen we dat. De sun die is er wel niet geweest vandaag, dat moeten we toegeven. Dus misschien vandaag gewoon After. Ja, voilà. Geen sun. Dat was beter bij vandaag. Al kon de regen zelf deze berre niet stoppen daarnet. So if you need someone, I can't be someone you can always run to me. Ja, stond op het podium van het Cubeach House. If you're feeling low, if no place to go, I just hope you know. En volgende week woensdag is het dan aan Aaron Blommaert. En morgenochtend vertelt Robbie jou wie er komt optreden volgende week donderdag op het laatste Sunset-concert van deze zomer. Wat zei ik? Woensdag Aaron Blommaert? Nee, het is dinsdag Aaron Blommaert, uiteraard. En dan dus donderdag het laatste Sunset-concert van deze zomer met de persoon of personen die Robbie morgen gaat bekendmaken. Goh, vind ik dan altijd moeilijk. Als ik dat al weet, dan wil ik dat zo graag vertellen. Maar ik mag het niet doen. Nee. Dus ik ga gewoon een nieuwe hit spelen. Deze Move Into The Sun is een geweldige schijf. De nieuwe van Hugel samen met Ultra Naté. Probeer er niet

nummer van dit moment. Maar jij hoeft het niet te shazam. Het is een Hugel en Ultra Nathé met Move Into The Sun. Als jij soms ook eens een moeilijk moment hebt, de drang om te vluchten of gevoelens die je volledig overnemen, dan ga je heel goed vinden in het nummer van Meteor, want hij schreef een nooduitgang net om die gevoelens een plaats te geven. Je hoort hem voorbij komen naar deze vrouw, Miley Cyrus en End of the World.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Let's see you
5: shine. Go yellow! Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
6: Oh, ons cv-fotoboek is er.
7: Mag ik eens kijken?
6: Wauw. Oh, weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
8: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
10: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en zijn nooduitgang bij Q-Music. Valentina uit Oostende stuurt in de Q-app dat haar kind aan het spelen is momenteel met een vriendinnetje. Dat is leuk. En jij ondertussen een beetje chillen met de goede muziek op de radio. Kan niet beter natuurlijk, hè. En ondertussen gooien wij er nog stevige gitaren tussen van de Kaiser Chiefs. Die heten trouwens zo, de Kaiser Chiefs, omdat ze die naam hebben gestolen van een Zuid-Afrikaanse voetbalploeg. Echt waar? De Kaiser Chiefs FC. Al is de band ondertussen een pakje bekender dan de voetbalploeg natuurlijk. En zometeen hoor je ook nog de Frans-Canadese Thomas Gray met zijn Rumours na deze Ruby. Ja, ik zeg altijd Rudy, maar het is dus Ruby.

0: is misschien moeilijk te geloven, maar op dit moment echt de zon brandt in mijn ogen hier in de studio. In de studio ja, van het gebiedhuis in Oostende. Dus ik weet niet waar jij zit, maar hier is echt prachtig zonnetje. Dus eerlijk.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, morgen spendeer ik mijn dag opnieuw aan het Q Beach House. En ervoor ben ik waarschijnlijk een krabpaal voor mijn kat in elkaar aan het vijzen die we net hebben gekocht. Heel rock en roll mijn leven, ik weet het. Maar wat ga jij doen morgen? Sophia Tongeren die gaat morgen dozen inpakken voor haar verhuis. Ja, heeft ze letterlijk zo geschreven. Heel veel plezier daarmee. Hoe klinkt morgen voor jou? Mag je doorsturen in een audioberichtje in de Q-app. En dan hebben we het er zo meteen over. Na Coldplay, Burna Boy en Lil Sims met We Pray. We'll be right back.

ook al zei, te vroeg aan het soeven. De zon zit terug achter de wolken. Ruim 7:30 ondertussen op de klok en er zijn 6 vertragingen op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen op de E17 staat er nog een serieuze file van 3 kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 is het nog een kwartier extra rijden tussen Mechelen-Zuid en Rumst en op de E34 13 minuten erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 8 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden, dan Saartlaan en Jette. En op de buitenring 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.

0: is waarschijnlijk een van de meest internationale artiesten die je kent. Hij zelf is geboren in Jamaica. Zijn grootvader was een Sephardische Jood uit Portugal. Zijn grootmoeder was dan weer een Portugese van Afrikaanse origine. En zijn moeder van Shauna Paul is, van de andere kant dan denk ik, is een Engelse van Chinese afkomst. Een heel ingewikkelde stamboom en vooral ook heel moeilijk om familiefeesten te organiseren lijkt me. Als iedereen zo van ja, overal moet komen.
1: Dit is deze week de

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
1: with you. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Goedemorgen. Klinkt zo.
1: Die vraag stellen we onze collectief elke avond rond 7:15, dus dat is nu ongeveer. Tine uit Reti, haar morgen klinkt zo.
2: Morgen ga ik in de voormiddag naar mijn oma en opa.
1: Leuk.
2: In de namiddag een matchje padellen en in de avond naar Turnhout Kermis. Bye!
1: Is dat een leuke kermis daar? Ik vind dat altijd wel interessant, dat dat zo van die leuke kermissen zijn. Of weer zo'n dorpskermis, waar er niet veel dingen staan. Enfin, laat het mij weten, Tine, dat weten we het ook. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, dag Hanne.
3: Hallo, goedenavond.
1: Zeg, proficiat, hè.
3: Ja, dankjewel.
1: Je hebt vandaag de hele dag moeten uitpakken. Waarom, vertel eens.
3: Ik heb een eerste appartementje gekocht. En vandaag hebben we alle spullen geruist.
1: Hé, kijk, wat een mijlpaal. Heb je veel werk gehad?
3: Ja, we zijn net een uurtje geleden klaar, dus nu kunnen we alles beginnen met uitpakken.
1: Oké, je had een heleboel hulp, neem ik aan.
3: Ja, gelukkig wel. Hele lieve collega's.
1: En wat was zo het zwaarste dat je in je appartement hebt moeten dragen?
3: De wasmachine.
1: Ah ja, och, dat is vervelend, hè?
3: Ja, inderdaad.
1: En heb je ook een droogkast?
3: Ja, ik heb ook een droogkast, maar die was minder zwaar.
1: Ah ja, oké. Ja, ik had zo, ik had de wasmachine naar binnen gedragen en dan kwam ook nog de droogkast en toen dacht ik, oh, dat ook nog eens erbij. Maar ik ben blij dat die van u minder zwaar was. Maar dus morgen is jouw eerste volledige dag in het appartement. Wat ga je allemaal doen?
3: Ja, klopt. Ik denk verder uitpakken wat vandaag niet afgeraakt is.
1: Ja, dus nog een paar dagjes alles afwerken. En dan vanavond ook die eerste avond. Ik weet het rubriekje heet Morgen klinkt zo, maar ik ben wel heel benieuwd. Wat ga je dan als eerste eten in het appartement?
3: Ik denk koffiekoeken.
1: Koffiekoeken die nog over zijn?
3: Ja.
1: Dat is goed. Maar ze hoort het. En voor de rest even rustig aan. Zeg proficiat, hè, Hanne.
3: Dankjewel.

0: Jelly Roll is helemaal goed. Ik ben heel blij dat te horen. Ik heb een berichtje van Tine terug. Ja, ik had gevraagd, is de kermis daar in Turnhout wel leuk?
1: De kermis is daar super.

eerste. En Sam Harper met Just a Little. Zometeen goed nieuws voor alle pukkelpopgangers van het weekend. Want ik draai een van de headliners na het nieuws van 8 uur. En eerst nog deze van Criss Cross Amsterdam. Dit is

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: 1 over 8, goedenavond. Nieuws hoor je van Niels.
2: Een goede avond. Bij de flitsmarathon zo'n 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
3: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door de vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
2: Opvallend, de politie betrapte in Testelbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond, maar zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daar net is gebeurd. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino kwijt is. Onder meer door gebeurtenissen op het WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer bij zo'n 22 graden.
1: En onderweg zijn er nog 2 plekken waar je wat tijd verliest op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 reken je een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig op de weg. En op de E19 6 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
1: Hij staat nu zondag op Pukkelpop, Summer, met onder andere My Body Isn't Ready. Hoor je naam Mark.

Beatrice kan niet wachten tot zondag. Ja, dat kan ik geloven. Summer and my body isn't ready. After Sun. Ik ben er meer dan klaar voor om jou ook nog de komende 2 uur van de allerbeste muziek van dit moment te voorzien. Jordi die luistert vanuit een busje vol met vrienden, zegt hij, op weg naar de Ardennen. Heel fijn, geniet ervan. Ik zou het busje wel niet willen ruiken, denk ik dan. Je krijgt zo meteen wel het gezelschap liever van Mil King, Shawn Mendes. Ook Kygo komt voorbij met zijn nieuwe. Maar eerst gaan we nog richting je zomerlief. En daar weet Katy Perry wel raar.

0: Katy Perry. Het voelt een beetje alsof het weer de zomer al heeft opgegeven of zo, maar het is nog zeker een dikke maand zomer. En daar mogen we, vind ik, dankbaar om zijn. Dat vind ik elke avond. En daarom overlopen we de positieve kanten van de zomer. Wat jij gaat missen eens die mooie zomer voorbij is. Gisteren was er zo'n luisteraar die het een goede verbruik van haar zonnepanelen ging missen. Alleen niet het verbruik, maar toch de opbrengster van de elektriciteit. Snap ik. Dat is financieel ook interessant, hè, die zomermaanden. Maar wat is het bij jou? Wat ga jij missen in de zomer? Stuur maar door.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, een throwback van Kygo en Max McNown. Dit is

Sink, Me Back staat vorige week nog in repeat of niet. En staat nu gewoon in de playlist van Q-Music. Zo snel kan het gaan voor Kygo en Max McNown. Gisteren zat trouwens nog dit nummer in repeat of niet. Ja, heerlijke schijf Fireflies. De nieuwste van U2 en Martin Garrix. Die kreeg gelukkig deze ochtend een 10 op 10 bij Matthias van den Bulke. Dus vandaag een nieuw nummer in repeat of niet. Welk nummer dat is, ontdek je hier na 9 uur. En dit is Sienna Spyro.

0: holding me back.
1: Niet te stoppen, Shawnica Mendes. Wat ga je missen aan de zomer? Daar zoeken we elke avond naar in Aftersun. Wat ga je missen eens die mooie zomer voorbij is? Bert gaat de zorgeloosheid missen. Ja, dat snap ik. Allee, zo wat dat gevoel van alles kan. Het is ook lang licht, dan hebben we zo net iets meer energie. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, Céline uit Erpenmeren.
2: Hallo, dag Jan.
1: Wat is jouw zomer, lief? Wat ga jij missen?
2: Ik ga het missen dat er geen kinderziektes zijn bij mijn dochter.
1: Ah, letterlijk kinderziektes dan?
2: Letterlijk.
1: Ja. Ja, want die nemen dan mee van op school natuurlijk, hè?
2: Ja, ze gaan nu nog naar de onthaalmoeder, maar een keer dat september begint, zijn die echt continu ziek.
1: Ja, en hoe vaak is dat dan? Hoe vaak valt het dan voor?
2: Oh, dat, meestal bij die van ons toch een 2 keer per maand of zo. Dus je hebt een week goed, een week slecht, zoiets. Ja, toch vaak, ja.
1: Amai. En de, daar is niets...
2: Die zijn zelden 100% in de herfst.
1: Oh nee, zo vervelend.
2: Ja.
1: En hoe heet je kind?
2: Mijn dochter heet Ella.
1: Ella, oké. Okay. Dan wens ik, ja, hoop ik dat het dit jaar iets beter is, dat ze niet zo ziek meer is.
2: Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. En dat ze het niet meer meeneemt. Dat,
1: nee. Maar blijkbaar is dat vaak in fases, hoor.
2: Oorontstekingloze. Ja, dat wel. Blijkbaar wel. Ja.
1: Goh, en dan nog oorontsteking.
2: Dus ik hoop dat we er... Ja. Dat is niet tof.
1: Nee.
2: Ogenkoord. Veel dokters bezoeken. Wij nemen een abonnement bij de kinderarts dan, want ja.
1: Maar is dat echt of niet?
2: Nee.
1: Ja, okay. Ja, ik dacht, tegenwoordig is er misschien zo'n formule of zo met stempeltjes en dan de 10 keer is gratis.
2: Korting, ja. Ja, dat is nog een idee.
1: Hey, bij deze, als er kinderartsen luisteren, we hebben een businessmodel. We gaan het uitbrengen. Céline, is goed?
2: Yes, top idee.
1: Perfect. Nee, voor alle gekheid op een stokje. Ik hoop dat het beter is dit jaar. Blijkbaar is het inderdaad een beetje een periode waar ze soms door moeten. Laat het even weten. En anders, veel courage.
2: Ja, bedankt. We gaan er nu nog van genieten.
1: Dat is goed. Doe dat volop. Het is nog 1,5 week. Salut, Céline.
2: Salut, goedenavond.

De mensen zouden spontaan een bakootje van willen drinken. Het is 8:30. Met Milk Inc. en Madison, een hele goede avond. En ik heb goed nieuws, want momenteel staat er geen enkele file op de Vlaamse snelwegen. En als je dan toch ergens staat aan te schuiven, dan verlies je daar zeker minder dan 5 minuten.

Het is niet Sebekke G, je moet geen sorry zeggen. Zometeen de vrouw die haar carrière begon bij deze groep. Rudimental. Ja, ze begon daar als achtergrondzangeres. Maar nu dopt ze gelukkig haar eigen boontjes. Olivia Dean komt eraan na Calvin Harris en Rag & Bone Man.

0: Olivia Dean en So Easy.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Volgende week dan is het zover, onze gezellige Q After Sun drink. Dat is op vrijdag naar het Q Beach House komen en op onze kosten hapjes eten, een drankje doen of 2, 3, 4, enfin. Jij mag komen als je wint met 10 dingen voor zonsondergang zometeen. Het is heel eenvoudig, dat ze 10 dingen opnoemen in een categorie die ik je dan zometeen geef binnen de 20 seconden tijd. Tijdens de brainstorm van dit programma, moet je weten, dacht ik, makkelijk. Dat is toch een heel makkelijk concept. Gewoon in een random categorie. Je hebt 20 seconden tijd, 10 dingen opsommen. Kan niet eenvoudiger. Bleek dat toch even anders dan verwacht? Dat werd gisteren dan duidelijk. Want zoals de vraag, noem 10 dingen waarvoor je bang kan zijn.
2: Pennen, water, vuur, kikkels,
0: kom maar dan.
2: Wat kan er nog? Spannende verhalen, horror, zwart, donker.

inderdaad op voor Anne. Helaas, ik had ze echt gegund. Maar de tijd vliegt. 20 seconden gaan heel snel. Als jij nu denkt, kan toch niet zo moeilijk zijn. Ik kan beter. Dan stuur dan vooral 10 dingen in de Q-app. Gewoon letterlijk zelf 10 dingen sturen. En dan speel jij zo meteen misschien wel mee. En nog belangrijker, dan kan jij volgende week vrijdag komen naar de Q-After Sundrink.

0: Alesso en One Republic met In Your Eyes. Het is weer zover, we spelen
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Met vanavond Evelien uit Ieper. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij luistert altijd naar dit spel, dat klopt hè?
2: Meestal wel, ja.
0: Ja, want wat moet jij dan doen?
2: Koeien melken.
0: Koeien melken, maar zo leuk.
2: Ja.
0: Hoeveel koeien moeten er zo gemolken worden?
2: Een 150-tal.
0: 150-tal, amai.
2: Ja.
0: Ja, ik beeld het nu mee in, maar dat is waarschijnlijk helemaal verkeerd, dat je dan met je handen moet die koeien melken, maar dat is niet meer zo, hè?
2: Nee, dat is nu zo niet meer. Nee, dat is gebeurd inderdaad met machine.
0: Ja, inderdaad. Heel cool. En ondertussen luister je af en toe naar dit spel. Dat is super fijn. Denk je dat het gaat lukken vanavond voor jou?
2: Ik hoop het.
0: Ik hoop met je mee, want we spelen dus 10 dingen voor zonsondergang. Wij organiseren volgende week vrijdag een exclusieve drink aan het Q Beach House. En daarvoor leggen we elke avond de gastenlijst verder aan. En jij kan daarop, beste Evelien, samen met een plus one. Ben je vrij volgende week vrijdag?
2: Ik kan me vrij maken.
0: Perfect, dan worden de koeien even niet gemolken, maar dat is voor één dag niet zo erg, neem ik aan. Hè.
2: Ze zullen wel gemolken worden.
0: Ah, perfect. 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden, dat is je taak natuurlijk vandaag in een bepaalde categorie. En vandaag is het Wereldfotografiedag. Dus, beste Evelien, noem mij 10 dingen die je op vakantie kan fotograferen.
2: Kerken, schilderijen, landschappen, mensen, activiteiten, instrumenten, auto's, gebouwen.
0: Oh, de tijd is om, de tijd is om. Ik zat aan 8. De producer in de studio zat aan 7. In ieder geval, je was heel dichtbij, maar het was net niet.
2: Ja, sorry.
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Het gaat ontzettend snel. Ja, je kon van alles zeggen natuurlijk. Hè. Het strand, de zee, planten. Ja. Er zijn heel veel dingen die je kan fotograferen, maar je moet erop komen, hè.
2: Ja, inderdaad. En ook ja, vakantie is
0: zo
2: van onze bestemming hier.
0: Ah ja, dat snap ik, tuurlijk. Ja, jullie moeten altijd daar zijn op het landbouwbedrijf natuurlijk.
2: Natuurlijk, ja.
0: Kijk, het zit er niet in. Ik had het je gegund, maar je bent uiteraard wel meer dan welkom eens aan het Q Beach House.
2: Ah ja, we gaan waarschijnlijk donderdagavond komen naar het
0: Sunset
2: Concert.
0: Ah, perfect. Je hebt gelijk. Want het wordt een moeite hoor, die naam. Maar ja, wie dat is, dat mag je nog niet verklappen.
2: Oh, jammer.
0: Allee, ik zal het u vertellen, Evelien. Het is

0: I knew it, I knew you. De teamsong natuurlijk van ja, de nieuwe... Amai, ik kom nu niet meer op de film. Hoe heet die film weer? Toy Story. Amai. Oh, dat kwam van diep. Ja, Romena die stuurt hopelijk Taylor Swift op het Sunset Concert. Ja, dan zal het waarschijnlijk niet zijn. Dat kan ik je wel al vertellen. Net buiten het budget. Maar er zal gedanst worden. Dat is zeker. Dit is Hoe het danst. Net voor het nieuws van 9 uur.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Goedenavond, 1 over 9 nieuws hoor je van Niels.
1: Goedenavond.
0: In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie.
2: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
0: Sinds begin dit jaar werden daar al 22 PV's opgesteld voor agressie tegen politieinspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino kwijt is. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. En dan nog het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden.
3: En onderweg staat er momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
3: Zometeen het 3e beste zomernummer. Allee, toch volgens jou. Welk nummer dat is, hoor je na de

Ik zoek zo meteen een nummer die de late night vibe zowat extra spice kan geven. De late night track. Maar Robbe van de ochtendshow, die zoekt momenteel naar de 5 beste zomerplaten. En deze dus van de Carol G, Ciantes, Teo Bierre, Conokido, staat op plek 3 in die lijst. Dat vind ik heel straf. Op 1 staat een heel leuk nummer. Wel ja, ik vind het bijzonder dat het op 1 staat, maar het is deze. Uiteraard wel heel zomers. En jij kan elke ochtend er een nummer uit bonjouren en dan zelf een nieuw nummer kiezen die erin moet. Gewoon luisteren tussen 6 en 9 naar Robbe in de

Silver en Turn the Tide blijft toch ook een heerlijk schijfje. De tijd is inderdaad gekeerd. Of ja, er zit toch een nieuw nummer zometeen in onze repeat of niet. Welke, dat hoor je zometeen. Ik ben fan, maar ik heb het gevoel dat ik dat altijd zeg als er een nieuw repeat of niet is, dat ik fan ben. Dus ik ga er gewoon over zwijgen. Jij mag je mening geven. Maar eerst heb ik nog goede muziek bij van Mr. Bruno Mars. Dit is I Just Might. Is wel de diepste

0: Better of Alone van Berre. Je hoorde hem op het terras vandaag van het Q Beach House om 5 uur. En nu tijd voor gloednieuwe muziek.
1: Repeat of niet?
0: Niet van Berre, wel van Robin Schulz. Een hitmachine toch wel, want je kan hem kennen van onder andere deze. Deze Waves. En nu werkt hij samen met Watermat. Dat is een Franse producer. Ik hoop dat ik zijn naam juist uitspreek. Het is niet Bakermat, die je wel kent, maar Watermat. En ze creëerden samen deze Take It Slow. Wat vind jij ervan? Stuur maar door. Repeat

0: Take It Slow van Robin Schulz in onze...
1: Repeat of niet?
0: Ja, het is natuurlijk de nieuwe versie van dit nummer van Watermat uit 2014. En Robin Schulz heeft er zijn bekende sausje overheen gegoten. Maar wat vindt jij ervan? Dat is de vraag. Stefanie is overtuigd. Ze zegt repeat, net zoals Tim. Wat een topper. Ook Kenny zegt repeat. Toch een beetje zomergevoel op deze regenachtige avond. Jessica zegt voor mij een dikke repeat. Zo'n goed nummer. En dan heb je ook Johan. Johan die zegt, begraaf deze cacophonie in de diepste put die je kunt vinden. Wel, er zijn hier wel wat diepe putten aan het strand. Dus dat zou in orde moeten komen, Johan. Maar helaas voor jou, want ook Agna stuurt een repeat. Kevin stuurt ook nog een repeat. Met andere woorden, het nummer gaat door. Je hoort het morgen voor de derde keer bij onze Matthias van den Bulke in Repeat of Niet.

Sheeran en Breaking News. Want Rupert Grint, ofwel die rosse van Harry Potter, Ron Wemel, is gespot in Paradisa. Hij is zelfs blijven slapen, naar het schijnt. En meestal, moet ik eerlijk bekennen, wil ik nergens anders zijn dan in het Q Beach House in de zomer. Maar vandaag was ik toch wel heel graag dan eigenlijk in Paradisa geweest. 9:30 op de klok, een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun, nog tot 10 uur de beste hits van de Zero's, de Tens en nu op je radio. En dat is nog extra leuk om naar te luisteren als er geen files zijn natuurlijk. En dat is ook het geval.

0: bedwetertje, zoals ze zeggen, maar wel met een gouden stem. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, kan niet toch, hè? Van die heerlijke hits maken die blijven hangen. En jij mag er zo meteen ook eentje kiezen.
1: De Late Night Track.
0: Maar dan wel zo'n nummer dat helemaal past in de sfeer van deze late night. Ja, het is iets over 9:30. En dan mag het al eens iets gemoedelijker. En normaal zei ik dan, ja, zo de zon die dan in de zee zakt, hè, de ondergaande zon. Maar de zon is al onder. Want de zomer, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar loopt toch een klein beetje op zijn einde. En zeker met het weer van vandaag heb je toch wel dat gevoel. Maar we laten het niet aan ons hart komen. Dus laat maar weten, welk laid-back nummer wil jij horen? Met welk nummer denk je, aha, dat gaan we vanavond nog 10 keer beter maken? Stuur maar door in de Q-app en dan draai ik die met heel veel plezier.

0: naar Basten, maar wel naar de beste sfeer met de Late Night Track. Doe elke avond rond 20:40. Shari uit Merelbeke die stuurt voor mij graag Natasha Bedingfield met Unwritten. Hele goeie. Maar Shari, ik vind dat we genoeg regen hebben gezien vandaag. Dus geen rain on your skin. Nee. Elke Uiteindse, proficiat, het is die van jou geworden.
1: Goedenavond, Liam. Ik zou raar het liedje van Avicii willen horen met Wake Me Up. Zeker omdat ik nu moet overwerken. En het zou heel leuk zijn om het liedje nog eens te horen. Dankjewel, fijne avond.

Camille is er vandoor, nu dat je weg bent. Dat is ook letterlijk, want het was gisteren de laatste dag van haar circus hier in Oostende. Al komt er wel een wintercircus natuurlijk. En als je er niet bij was, het is wel nog altijd feest in Oostende. Hier aan het Q Beach House.

tot het gaatje, hè. Voilà, ze. Louis Capaldi met Someone You Loved in de avond van Q-Music. Zometeen een dikke vissa. Zo zeggen hippe mensen dat toch, hè, tegenwoordig. Met de Q-Summer Mix van Dimitri Wouters hoor je na deze Think of Me van David Guetta. Q-Music.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Goedenavond.
2: De gouverneur van Luik waarschuwt voor te weinig brandweerlieden in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweermensen daarom op om solidair te zijn, zodat zij kunnen helpen bij die pluswerken in de Hoge Venen. Die brand is intussen wel onder controle, maar er zijn nog altijd veel brandweermensen en vrijwilligers nodig. Heel wat teams moeten daar ook afgelost worden. En de gemeente Lennik in Vlaams-Brabant spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding is een vliegroute van Brussels Airport die steeds vaker gebruikt wordt. Volgens het gemeentebestuur is het aantal vluchten boven Lennik daardoor fors toegenomen. Je hoort de burgemeester.
3: De mensen klagen vooral van geluidsoverlast. En mocht dat nu nog enkel overdag zijn, maar het gaat ook over vrachtvliegtuigen die 's nachts ook overvliegen. Dus het is een en-en verhaal. Ja, heel impactvol. Het is alsof je ineens van dag 1 op dag 2 een autostrade naast jou hebt lopen. Dat is natuurlijk wel een heel grote impact.
2: De gemeente wil wel blijven onderhandelen met de overheid. En in de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden.
4: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boom.
2: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen zo tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus wel voor andere problemen gezorgd. En ook in Bulingen in de provincie Luik zorgde het onweer voor stevige schade. Een windhoos heeft daar een huis volledig verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn woning is wel onbewoonbaar verklaard, dat zegt de burgemeester. Verschillende wegen zijn ook afgesloten door omgewaaide bomen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag wel droog bij zo'n 21 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon.
2: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen dus tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een 10-tal keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus ook voor andere problemen gezorgd. En rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op zijn sociale media. Hij tekent er een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk. Hij scoorde er 7 keer en gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor hem. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.